Kizaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Tussen knooppunt Markizaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om

0: sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerk. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie

0: neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de achtste finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog, het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de achtste finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de achtste finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht. Eemland
2: 1. Non-stop.
1: Streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht. Eemland
2: 1. Non-stop.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app.
1: Pieter Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden.

0: Ja hoor, daar zijn we weer. So happy together. Utrecht is wakker, is weer gestart. En een hele goede morgen voor iedereen die luistert. Ook namens alle.
1: Ja, goedemorgen allemaal.
0: Hey. We gaan er weer voor. Het is een volledige werkweek. Vorige week hadden we nog tweede Pinksterdag op maandag.
1: Ja.
0: En nu hebben we een nieuwe week, waarbij het natuurlijk maandag is. Het is 1 juni, dus een nieuwe maand die gaat starten. Ja. En het is zomer. Dat wil zeggen, meteorologisch gezien is het zomer. Hè?
1: Echt, mijn hoofd ontploft. Zoveel nieuwe dingen deze week.
0: Vond je het niet een beetje warm hier binnen? Ik vond het wat benauwd, hè, vanmorgen.
1: Nou, ik vond vannacht ook nog wel warm in huis. Het is een beetje geboeid door de hitte van de afgelopen dagen misschien.
0: Maar slaap je wel met het raam open dan, of niet?
1: Ja, dat kan niet. Mijn huis is heel oud. Ik kan geen raam openzetten. Ik heb alleen ventilatieroosters. Ja, dat is vreselijk.
0: Maar helemaal niet? Nee. Ergens?
1: Nee, ergens.
0: Je moet verhuizen.
1: Ja. Ja, het centrum van Utrecht is toch wel heel knus, maar het is een nadeel, hoor.
0: Maar als je dan heel warm hebt, zoals van een periode geleden, hè, want we praten al over dat het nu zomer is, maar niet meer zomer is. Wat doe je dan? Ga je dan naar buiten of zo?
1: Ik zet een ventilator voor mijn gezicht.
0: Ja.
1: Ja, dat is het enige wat werkt.
0: Ja, ja.
1: Slaappil? Nee. Je moet wat, hè?
0: Oh, nou, vannacht heb je geen slaappil ingenomen.
1: Nee.
0: Je bent er nog op.
1: Heel uitgerust.
0: Goed, heel veel onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. Robert-Jan vanuit Frankrijk.
1: Ja.
0: Vanuit de beklimming van de Alpe d'Huez. In het kader van de Alpe d'Huez hoor je meer over. En nog veel meer onderwerpen waar we zo meteen uit de doeken over doen. Utrecht is wakker.

0: Zo, dat is een ouwtje van Alexander. Alexander Curly, ja, de man natuurlijk van Guus. Guus komt naar Huus, maar dit was I'll Never Drink Again. En I'll Never Smoke Again. Dat zong hij ook nog een keer. Ja,
1: nou,
0: vergeten.
1: Hij heeft goede voornemens.
0: Zeker, maar toen al, in 1972.
1: Dat vind ik wel echt vooruitstrevend, hoor.
0: Ja, Alexander Curly schreef goede liedjes. Hij is al lang niet meer bij ons trouwens. Maar het is wel leuk om even deze herinneringen op te halen aan bijvoorbeeld deze knallers. Want dat was het toen al. 1972, laten we voor wat het is. De dag van vandaag en de week van deze week. Een bijzondere week, volgens mij.
1: Ja, het is de week van de mentale gezondheid. Daar staat deze week in het teken van. Door heel Nederland zijn er activiteiten, ook in onze provincie.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dat kunnen dingen zijn waar je aan mee kunt doen. Zoals een diner, wat dan weer aandacht besteedt aan mentale gezondheid en voeding, het belang dat die twee samen gaan. Gesprekken, lange tafelgesprekken, nou, noem maar op, er wordt van alles georganiseerd. En dat gewoon om dat thema even in de spotlight te zetten. En onze vraag van vandaag, de vraag die we aan jou stellen, is: heb jij ooit problemen gehad met je mentale gezondheid en hoe ben je daar weer uitgekomen? Ja, dat willen we dus weten, omdat het de Week van de Mentale Gezondheid is en we heel benieuwd zijn naar jouw ervaringen hiermee.
0: Ja, Wico Mulder, die gaan we ook nog bellen trouwens. Hij is van de Utrechtse organisatie Alles is Gezondheid.
1: Mm-hmm.
0: Een van de partijen die deze week organiseert. Dus daar willen we wel wat meer van weten van hem. Maar dat is pas om 7:15. Dus voor die tijd nog even die reacties. Vind ik wel even leuk om mee te krijgen.
1: Dus blijf even hangen. Dan horen we graag wat jouw ervaringen zijn met problemen met mentale gezondheid. En 7:15 kun je meeluisteren.
0: Zo is het. En we hebben al contact even via de app gehad met Robert-Jan Boy. Die staat aan de voet van de Alpe d'Huez. Die gaat de Alpe d'Huez aanstaande donderdag verslaan. Elke dag in Utrecht is welke hebben we van hem live bijdragen. Dus even kijken of we hem verder kunnen bereiken na 6:30.
1: Ja, leuk.
0: Om vast even een voorschot te nemen op het geheel.
1: Ja,
0: Alpe d'Huez doen iets van 5000, ruim 5000 deelnemers mee. Het is echt een typisch Nederlands evenement in Frankrijk om geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. En nou ja, wij zetten onze schouders er op deze manier ook onder. Ja, van alles en nog. Want we hebben nog iets volgens mij om 7:15.
1: Ja.
0: Gaat het over AI? Klopt dat hier?
1: Ja, we gaan meer over AI hebben. We gaan spreken met de Universiteit Utrecht hoogleraar Rens van der Schoot.
0: Een echte? Of een AI? Oh,
1: ja, dat zou leuk zijn, hè? Als ik dan een grap uit zou halen dat het gewoon een nepgesprek zou zijn.
0: Dat kan.
1: Nee, het is een enige echte hoogleraar die dus artificial intelligence heeft als goed expertise. We gaan het met hem hebben over, nou ja, je zal het vast wel hebben gezien in het nieuws eind vorige week, dat het muziek-tv-programma voor kinderen, The Kids Top 20, terugkomt met een AI-presentator.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is wat. Want ja, presentatoren uit het vak die zeggen: goh, hoe kan het nou? Er zijn zoveel mensen die dit werk willen doen. Waarom vervangen we dat nou door AI? En het kan ook risico's met zich meebrengen. En daar kan Rens ons meer over vertellen.
0: Kijk eens aan. Ja, Kids Top 20. Dus met name kinderen dus die daar naar kijken.
1: Ja.
0: Dus wat is het risico voor hen? Ik ben ook heel benieuwd of er risico's zijn, hoor. Ik kan me dat wel een beetje voorstellen, maar ook weer niet, moet ik je zeggen.
1: Dus. Nou, er zijn ongetwijfeld ook voordelen. Maar ja, dat gaan we van hem horen, want hij kan ons alles over vertellen.
0: Dat in Utrecht is wakker. En zo meteen maar eens even kijken naar de volkanten van de kranten. Na onder andere Suzanne en Freek. Gelderdam denk ik meteen aan.
1: Oh ja, van het weekend, hè?
0: Hebben ze het goed gedaan, hè?
1: Zo, volle bak.
0: Heel veel belangstelling, precies. En onderweg ook de T-zetten, maar bel.

0: heten Tetano. En de groep natuurlijk TZ en Ma Bellamy in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 6 minuten voor 6:30 inmiddels geworden. Wat brengen de kranten op de voorkant, ofwel de eerste pagina? We hebben de Telegraaf niet gehad, hè? Dus papieren editie van de Telegraaf is nog niet beschikbaar. Maar we kunnen wel even kijken naar de andere kranten. Jij mag beginnen.
1: Ja, ik begin met Trouw. Die hebben het over ebola. Groot op de voorpagina. Ebola verspreidt zich razendsnel. De ziektes kennen geen grenzen. Ja, het is een nogal beladen verhaal. Wel is er een sprankje hoop. 5 patiënten zijn hersteld van de variant van ebola die nu rondgaat. Dat zegt de WHO-chef. Zondag tijdens een bezoek aan Bunia in Oost-Congo. Dat is nu het epicentrum van de uitbraak van ebola. De WHO meldde vrijdag al dat de patiënt dus was hersteld. Het was het eerste gedocumenteerde herstel van een bevestigde ebola-uitbraak. Dus dat is wel iets van hoop. Maar goed, het gaat als een lopend vuurtje, om het zo maar te zeggen. Verder ook nog aandacht voor agressie in de GGZ. Dat is aan de orde van de dag. Het staat in de verdieping van de krant. En kan de paus de AI-trein afremmen? De paus? Benieuwd. Dat is meteen even gaan lezen. Ik ben benieuwd wat hij daarin kan.
0: Ik wil nog even aan de hoogleraar voorleggen. Als we een kwart over 8 spreken, zou de paus ook
1: de paus iets betekenen?
0: Een lans kunnen breken, dan wel dit kunnen tegenhouden natuurlijk. Ja, de AI.
1: Ach.
0: Voorkanten van NRC met diverse artikelen voorkant, moet ik dan eigenlijk zeggen. Ook die epidemieën, ebola-crisis, toont de zwakte van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO. Het gaat ook over de hitte, de wereld zucht onder hoge temperaturen. Olie en gas, ook als Hormuz, de straat van Hormuz, opengaat, blijft onze energiecrisis. En het verhaal van Andries Noppert, dat wordt breed uitgemeten, iets verderop in de krant, maar daar wordt naar verwezen. Hoe Andries Noppert, de Fries uit Heerenveen, daar speelde hij, in elk geval bij SC Heerenveen, hoe hij belandde in een wereld van luxe, supersterren en penalty kunde tegen iedere verwachting in, groeide deze doelman dus van SC Heerenveen uit tot de keeper van Oranje op het WK in Qatar. Oog in oog met Messi besloot hij de orders van bondscoach Louis van Gaal te negeren. Complete analyse nogmaals een keer, dan nogmaals eens 2 keer. Door NRC vanmorgen. Ik heb het dan voor een deel gelezen en ik denk dat het wel leuk is om daar je tanden in te zetten. Of je ogen op te laten vallen en het verhaal tot je te nemen.
1: Nou goed, gaan we naar AD Utrechts Nieuwsblad. Die hebben het over code oranje, en dat is dan geen weercode, maar over vrouwen die nog minder baby's krijgen. Een demograaf pleit voor een ministerie van gezinnen. Ja, niet eerder kregen vrouwen in Nederland zo weinig kinderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Demograaf Jan Latte spreekt van code oranje dus. Hij pleit voor dat ministerie van gezinnen en emancipatie. Ja, volgens de emeritus hoogleraar demografie Jan Latte dringt de ernst van het lage geboortecijfer nog niet echt door. Hij ziet dat het tekort aan arbeidskrachten wordt gecompenseerd door mensen uit andere werelddelen aan te trekken. Ja, dat hoeft volgens Latte niet meteen erg te zijn als het op een gematigde manier gaat. Maar ja, in zijn ogen moet er wel goed worden nagedacht over de inburgering van deze migranten en over het overbruggen van de cultuurverschillen. Ja, of het geboortecijfer moet omhoog, het is echt een van de twee volgens Latte. Meer daarover in het AD. Dan nog een groot verhaal over de marathon van gisteren. Door hitte bevangen. De lopers hadden het gisteren zwaar hoor, tijdens de marathons van Groningen, Utrecht en Amersfoort. 2 mensen moesten worden gereanimeerd. En wij bij RTV Utrecht hebben ook verslag gedaan van die marathon. Met een mooi persoonlijk verhaal. Dat kun je allemaal lezen en zien op de app en op de site.
0: Ja, dat was gisteren. Ik moet er niet aan denken. Ja, niet om dat te lezen, dat wel. Maar dat heb ik overigens al gedaan en gezien. Dus ik vond het leuk om wat beelden ervan te zien. Maar daaraan deelnemen? Ik bedoel, we hadden afgelopen vrijdag de marathonloper uit Houten vandaan.
1: Ja,
0: die voor de 60ste keer een marathon heeft gelopen. En hij is intussen 60. Ja, dat is extreem, vind ik.
1: Ja,
0: Eén vind ik al heel erg moeilijk. En dat bleek ook wel. Gisteren was het behoorlijk zwaar natuurlijk weer. Ook vanwege het niet superhete weer, maar toch ook wel ongelooflijk.
1: Klam was het ook wel, hoor.
0: Nou,
1: ja.
0: Nog even over het spaargeld op de voorkant van de Volkskrant vanmorgen. Gemiddeld hebben de Nederlandse huishoudens, let op Anna, hoeveel? Gemiddeld hebben Nederlandse huishoudens ruim 63.000 euro op spaarrekeningen staan. Ik ga even naar bij mezelf. Ik haal dat niet volgens mij.
1: Ik weet niet wat voor huizen dat zijn, maar
0: nee,
1: niet
0: precies.
1: De mijne.
0: Nou ja, goed. En sowieso is dat zonde, vindt de Europese Commissie, die burgers oproept te gaan beleggen. En als spaargeld naar de kapitaalmarkt vloeit, wordt de Europese economie concurrerender en autonomer, moet ik zeggen. In zo'n oproep in een onrustige geopolitieke tijd Met het risico op AI-bubbel. De AI-bubbel, is dat allemaal wel verstandig? En daarover schrijft de Volkskrant verderop.
1: Oké, interessant dit.
0: Dus als je nog 63.000 euro hebt, dan moet je meedoen. Moet je
1: NL72 INGB
0: 070. Oké, tot zover. Even de volkanten van de kranten bij Radio M Utrecht. Het is al bijna 6:30. Zometeen een kort weeroverzichtje voor Europa. En misschien al de eerste files voor Midden-Nederland.

0: Pointer Sisters. En I'm so excited. Nou, dat komt dan goed uit. Ik ook. Ik ben heel benieuwd hoe we het weer gaan tot ons nemen, beter gezegd. Vandaag in Midden-Nederland. Nou, Grieta, laat alvast even weten dat er vandaag zeker perioden met zon zijn. Met de meeste zonuren voor vanochtend. En het blijft op een lokaal middagbuitje na. Droog in Midden-Nederland. En bij weinig wind komt de temperatuur op zo'n 3 of 24 graden uit. Eigenlijk helemaal niet zo gek, denk ik.
1: Ik zit te luisteren naar jou. Ik denk, nou...
0: 3, 24 graden en een beetje... Misschien een spettertje regen. Ik denk, we gaan er gewoon voor.
1: Kom er mee door, hoor.
0: Wordt een mooie maandag, 1 juni. Ja. Dan verkeersinformatie van de ANWB met 1 filemelding. Gaat over de A28 van Zwolle richting Amersfoort. Komend tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. Meet de ANWB. Wat meer drukte, 5 minuten extra reistijd.

mooi sprookje, bezongen door Lois Lane, onze Lois Lane. Fortune Fairy Tales, dat zijn er meerdere natuurlijk. Op Radio M Utrecht. Geen sprookje is dat Robert-Jan Boy in Frankrijk is. Aan de voet van de Alpe d'Huez. En die gaat hij beklimmen. We horen hem zo in Utrecht is wakker.

0: Utrecht. Het is Wakker Radio M Utrecht met champagne op deze eerste dag van de nieuwe maand. En dat is ook wel lekker, denk ik dan. Althans in gedachten. Champagne dus, de Nederlandse groep met Rock'n'Roll Star. Dit is Utrecht is Wakker. Ja, we gaan ervoor. De week van de Alpe d'Huez, de Alpe d'Huez moet ik dan natuurlijk zeggen. In Frankrijk is weer eens wat anders dan in Midden-Nederland bivakeren. Robert-Jan Boy, goedemorgen. Bonjour.
1: Ja, goedemorgen. Bonjour, bonjour. Ça va à Utrecht?
2: Oui, ça va bien. Avec toi?
1: Hey, Anna, oui, très bien, très bien. Maar we zijn op het begin, punt om met de beklimming te beginnen. Je moet je voorstellen. We staan hier in alle vroegte voor de flanken van de Alpe d'Huez. In verband natuurlijk met Alpe d'Huez, die actie voor dat bekende goede doel. Ik sta hier met Martin van Zijl. Van team De Berghappers.
3: Klopt.
1: Martin van Zijl.
3: Jazeker, goedemorgen.
1: Helemaal in wielertenue gaat de berg nu beklimmen.
3: Jazeker.
1: Als we naar boven kijken, zien wij de bochten gaan. Het is 1800 meter hoog zijn ongeveer. In de verte zie je het dorpje, het eerste dorpje eigenlijk liggen. Bocht 16. Ja, 21 haarspeldbochten. Als je wat verder achter de flanken komt, kom je in US. Ja, Martin zit te kijken. Wat een gezicht van, joh, wat is het eigenlijk voor flauwekul, hè?
3: Nou, ja, flauwekul is het niet. We doen het natuurlijk voor een heel goed doel. En dat is die vervelende ziekte uit de wereld te helpen. Ja. Dus daar helpen we iedereen bij die zo ziek zijn en ook overleden zijn daarmee. Dus
1: het is een soort Nederlandse berg geworden, zou je kunnen
3: absoluut
1: zeggen.
3: Absoluut. Het is helemaal Nederlandse berg, ja.
1: Met zo'n 5.500 deelnemers.
3: Ja, behoorlijk.
1: Nou ja, we gaan hem er even aanstaan. En die hebben nu allemaal de spullen bijna uitgepakt. Die staan op het kampeerterrein hier in het Dal Bouc d'Oisans. Als je naar rechts kijkt, zie je daar die bergtoppen zich heen met die wolken eromheen. Ja, het is ongelooflijk.
3: Het is gigantisch, die bergen. Het is
1: waar zit jij?
3: Waar zit ik? In Bouc d'Oisans.
1: Ja, op een camping, hè?
3: Ja, op de camping. In de Capoteur?
1: De Colporteur.
3: De Capoteur?
1: De Colporteur.
3: Daar zitten wij.
1: Zo is het. Met het team.
3: Het hele team.
1: En het grote doel is donderdag 6 keer.
3: Donderdag 6 keer. Dat gaan we doen. En hopen dat het weer mee mag zitten. Maar gezien de weersvoorspellingen niet zo best. Maar goed, we wachten het af. En anders dan nog gaan we ons best doen.
1: Luisteraars, Martin van Zijl wordt donderdag 66. Dus alles past in elkaar. Ook wij gaan beginnen met de beklimming. Om eens even kennis te maken met die Col. De Col de Alpe d'Huez. Wij komen zo meteen terug. Neem ik aan in de broadcasting.
3: Jazeker, we gaan het proberen.
1: Anne en Bob,
0: ja?
1: A biento.
0: A biento, tot zo meteen dus. Utrecht is wakker met Ilse de Lange. Next to me, 11:30.

0: James Brown. Oh, hij voelde zich zo lekker. En wij ook trouwens. Utrecht is wakker. Radio FM Utrecht. Op deze dag van... Even kijken. Grita, gaan we een leuke dag tegemoet? Alvast even als voorbode voor zometeen een langer gesprek over het weer.
1: Zeker hoor. Mooi dag.
0: Oké. Okay. Ja. Het is kort maar krachtig. Goed zo.
1: Helder.
0: Goed om te weten. Ja, we hebben er zin in, want de meteorologische zomer is gestart. En misschien valt het helemaal niet zo slecht. Vandaag in mijn beleving zou het vandaag echt petweer zijn. Maar dat is volgens mij niet het geval.
1: Nee.
0: Diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. We hebben ook je mening gevraagd over diverse dingen. Over deze week van de mentale gezondheid.
2: Ja, heb jij ooit problemen gehad met je mentale gezondheid? En hoe ben je daar weer uitgekomen? Dat willen we dus graag van je weten. En er zijn wat mensen die hebben erop gereageerd. Zoals Gerry, die zegt, ja, dat heb ik zeker wel eens. Het komt door vele dingen die ik heb meegemaakt. Maar ik probeer weer te genieten met mijn huisdieren bijvoorbeeld. Ik ga veel wandelen. En luisteren naar Radio M Utrecht helpt me ook. Nou, Gerry, dat is heel fijn om te horen. En Henny die haalt veel uit het hardlopen. Als ik het soms lastig heb, dan is hardlopen mijn beste medicijn. Ja, zo'n uitlaatklep kan ik me heel goed voorstellen dat dat lekker is, Henny. Nou, ik zal zelf iets uit de doeken doen. Iets vertellen over mijn mentale gezondheid. Ik heb lang geworsteld met rijangst. Ik ben heel bang geweest om achter het stuur te gaan zitten. Ja, dat kwam door meerdere dingen. Ik heb uiteindelijk hulp daarvoor gehad. Ik ben naar een psycholoog gegaan. En die heeft mij heel goed geholpen. Dus na een jaar ben ik er vanaf geholpen, om het zomaar te zeggen. Neemt niet weg dat de deur altijd op een kiertje staat als je ooit ergens last van hebt gehad. Dat je ook neigingen hebt om weer in valkuilen te trappen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Of te luisteren naar een stemmetje in je hoofd die het niet zo goed met je voor heeft. Ja, dan weet je toch wel hoe je het beste kan wapenen daarvoor als je hulp hebt gehad. Dus ja, ik heb er toen veel aan gehad. En ik ben blij met dat ik het heb gedaan.
0: En nu durf je weer in de auto te stappen of op de fiets? Had je dat alleen met de auto dan?
2: Alleen met autorijden. Dus als ik zelf achter het stuur zat. Heel specifiek, ja.
0: Oké, maar dat is angstig voor jou, maar ook gevaarlijk voor een ander. Dus je hebt ook niet gereden in die periode dan, denk ik.
2: Ja, soms moest ik wel voor mijn werk. En toen merkte ik dat ik daar zelf heel erg last van had. Dus dan sliep ik niet. Ging een beetje obsessieve gedachten krijgen. Dus ging ik alles controleren. Waar zijn de parkeerplekken? Hoe gaat de route? 80 keer achter elkaar checken. Urenlang. Ja, dus dat was hoe mijn brein...
0: Maar was je dan ook bang om een aanrijding te krijgen of zo? Want ik herken dat helemaal niet.
2: Ja?
0: Oh ja, ja, dat is niet slim dan om te gaan rijden. Dus,
2: Nee. En ja, je weet gewoon dat er iets mis is met je, zeg maar. Je voelt dat er heel veel angst zit.
0: Mm-hmm.
2: En nou goed, dan zal er ook wel een manier zijn om er vanaf te komen, toch? Zo stond ik er wel in, althans, na jaren dit probleem te hebben gehad.
0: Oh joh, echt waar?
2: Dus, ja.
0: Maar heel kort nog even, je hebt wel rijlessen gehad. Had je dan die angst ook al toen met rijlessen nemen? Want er zit een instructeur naast je natuurlijk, dan moet je het ook allemaal leren.
2: Nou, ik zou je zeggen, daar is het een beetje begonnen.
0: Oh.
2: Dus de loop der jaren
0: precies,
2: is het alsmaar erger geworden, zeg maar.
0: Goed, ja. De mentale gezondheid. Ik zeg goed, want het is weer goed, beetje. Je kunt auto rijden en gelukkig maar.
2: Zeker, ja, natuurlijk. Ja.
0: Dus, positief. Alle reacties zijn welkom hierop.
2: Ja, ik praat hier graag met je over mee. Heb jij ooit iets gehad met je mentale gezondheid? En hoe ben je daar weer uitgekomen? Laat het aan ons weten. Het kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Nou, dan is het weer voor vandaag en de komende dagen misschien ook nog wel eventjes. Jij liet ons al even weten door middel van je berichtje dat je ons stuurde en om 6:30 droegen we dat even voor. 3:24 graden voor uitzicht. Misschien vanmiddag een beetje regen, maar ook wel zonuren vanmorgen vooral.
1: Ja.
0: Lekker?
1: Ja, want ik hoorde jou al zeggen van het valt eigenlijk wel mee. Dat,
0: in mijn hoofd zat namelijk dat het voorbij was. Die mooie zomer die eigenlijk nu vandaag begint. Maar ik bedoelde mee, precies. Dat er slecht weer op komst was. Maar niet dus nog, althans.
1: Nou
0: vandaag.
1: Naarmate je dichter bij de periode komt met een slechtere weer, dan gaan er ook steeds meer nuances opvallen. En dan zie je bijvoorbeeld dat bepaalde dagen nog grotendeels droog zijn. Of bepaalde dagdelen.
0: Huh?
1: Eigenlijk zeker in het zomerseizoen zie je dat als er slechte weerdagen op komst zijn, dat het vaak gaat om buien. En die buien houden dan vaak niet de hele dag aan, maar manifesteren zich in de middag bijvoorbeeld op het warmste punt van de dag. En wat je ook zag is dat, we zijn vorige week natuurlijk stapsgewijs omhoog gegaan met de temperatuur.
0: Uh-huh.
1: En nu zie je dat hij eigenlijk heel rustig stapsgewijs teruggaat. Dus ik vind dat we er aardig aan kunnen wennen aan een paar behoorlijk wisselvallige dagen. En dat zijn eigenlijk de dagen dinsdag tot en met vrijdag. Dat is eigenlijk de periode waarin het wisselvallig is. Maar ook die periode is niet alleen maar nat, zeg maar. Dus wat dat betreft zijn er altijd, zeker in de zomermaanden, ook gewoon droge dagdelen, droge uurvakken of ruimte voor zon.
0: Kijk, dat klinkt alweer positief. Ja. Dus het is niet de hele dag. Als mijn app aangeeft 60% regenkans, ja, dat betekent niet dat de hele dag verregend is.
1: Nee, percentages zijn natuurlijk lastig, hè? Want
0: zeker,
1: je hebt ook 60% neerslagkans zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de hele dag mot regent.
0: Ja,
1: ja, ja, het kan ook dat het zijn dat het vooral aan de ochtenden of in de avond pas is. Dan heb je 60% kans en is het tot 6 uur 's middags gewoon droog. Dus 60% is zo moeilijk, daar heb je echt een beetje uitleg bij nodig.
0: Daar heb ik niet zoveel aan. Want dan zie ik inderdaad, laten we zeggen, 30%, dan denk je, nou valt wel mee. En dan blijken die buien juist in de ochtend te zitten. Als ik naar huis rijden of zo, weet je.
1: Dus ja, dat is heel lastig. Het heeft eigenlijk altijd context, extra uitleg nodig, zo'n percentage. Want je kunt er niet zoveel. Het is gekoppeld aan de hoeveelheid neerslag, maar ook aan de duur. Ja, het kan dus heel lange tijd een beetje motregen. Ja, daar zit je ook niet op te wachten. Maar het kunnen ook een paar stevige buien zijn. Dat is toch een ander verhaal.
0: Ja. Maar je zegt dus vandaag, jij zegt dat niet, maar ik zeg dan, het valt wel mee. Vandaag 3,24 graden in het vooruitzicht.
1: Ja, 3,24 graden is prima. Ik bedoel, we zitten nu op 13,14. Dus de lucht waar we in zitten is best zo, aan de warme kant. Er drijven wat wolkenvelden over, maar er is zeker vanochtend ruimte voor zonneschijn. Ik denk dat later vanochtend er steeds meer stapelbewolking komt. Vanmiddag klonteren die dan weer een beetje samen. Dus dan is het aandeel zonneschijn weer wat minder. En vanmiddag zou er een enkele bui kunnen vallen, maar die is van het type licht. Dus dat is dan een lichte regenbui. Veel plekken houden het waarschijnlijk vandaag droog met weinig wind en 3,24 graden.
0: Nou, dit klinkt bij heel goed in de oren.
3: Ja, niet verkeerd.
0: Oké. Okay. Zeg, Grita, super dank hiervoor nu. Volgende uur, als het je schikt, met een verse kop thee, denk ik erbij. Ja,
1: dan ben ik toch wel bij kop thee nummer 4, denk ik. Oh. En jullie, koffie?
0: Nou, dat wordt dan mijn tweede bakkie, inderdaad. En de tweede uur Utrecht is wakker. Dus dat is een mooie combinatie om het zo te doen.
3: Toch gelijk een verhaal.
0: Met een weerspreuk er straks bij.
1: Zeker, tot zometeen.
0: 7:50 ongeveer. In Utrecht is wakker. In het volgende uur gaan we praten over dat AI-verhaal. Over de Kids Top 20, die vanaf nu zonder presentatrice is. Alleen gepresenteerd wordt door een AI. Een
2: Utrecht is wakker.
0: Niet echt dingetje, zeg maar.
3: Nou, het is wat.
0: Ik ben wel heel erg benieuwd, moet ik je zeggen. Nou,
3: we gaan het volgende straks.
0: Ja, precies. 7:05. Nieuws, weer en verkeer. En dit zijn Fluitsmaai Fontein. Toen nog 15 miljoen mensen.
3: Dat is lang geleden, hoor.
0: Nou,

0: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
1: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen, daar
2: moet je zijn. De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
3: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
4: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. 7 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
7: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
6: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. De politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
8: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
6: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie komt later vandaag met meer informatie. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog en zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later volgen meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 6:58 geworden. Na het nieuws uit binnen- en buitenland vinden wij het hoog tijd. En volgens mij iedereen. Voor jou, Marjolein Heijen.
10: Nou, wat leuk.
9: Met nieuws uit de regio. Goedemorgen. Ja, hebben we ook leuk nieuws? Misschien wat minder leuk nieuws? Wat is pittige nieuws van dit moment?
10: Het is eigenlijk vooral minder leuk nieuws, eerlijk gezegd. Ja. De politie heeft via sociale media bedreigingen gekregen. Dat heeft te maken met een aanhouding in Zeist. Daarbij is door agenten geweld gebruikt. Bij de aanhouding van een vrouw afgelopen weekend maakte de politie dat bekend. Ook dat wordt getoetst. En dat is ook gebruikelijk als dat wordt gedaan door de politie. En de politie kwam er ook zelf mee nadat beelden van die aanhouding te zien waren op sociale media. De politie is ook een onderzoek gestart nadat in Utrecht 2 overleden personen zijn gevonden. Gisterochtend werd iemand aangetroffen in de wijk Oog en Al. En in Hoograven lag ook iemand op straat. En in beide gevallen onderzoekt de politie of een misdrijf kan worden uitgesloten. En bij loopevenementen van de marathons in Amersfoort en Utrecht zijn gisteren meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Het ging om 1 deelnemer in Utrecht en 2 in Amersfoort. En ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ja, ondanks alle voorzorgsmaatregelen hadden mensen dus zwaar. zwaar door de warmte.
9: Ja, precies. Het was best wel pittig natuurlijk. Ja, om nu aan een marathon deel te nemen. En dat was dus gisteren het geval.
10: Ja, dat werd dus inderdaad helaas wel duidelijk. Ja. Ja, dus daar ook meer over zometeen.
9: Oké, maar dat was ook leuk nieuws voor de mensen die wel de marathon hebben gehaald natuurlijk.
10: Dus, ja, natuurlijk. Er zijn ook mensen die mooie records hebben gelopen. Of überhaupt hebben uitgelopen. Heel knap.
9: Ja. Nou, absoluut ja. Regio nieuws uitgebreid 19:30 tot zometeen.
10: Tot zo.
9: Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat beperkt zich, maar toch wel één tot die ene file op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Deze
10: überhaupt hebben uitgelopen. Heel knap. Ja.
9: Nou, absoluut ja. Regio nieuws uitgebreid 19:30 tot zometeen.
10: Tot zo.
9: Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat beperkt zich, maar toch wel één tot die ene file op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Deze kant op komend heb je vanaf afrit Oosterbeek tot Veenendaal 5 minuten extra reistijd nodig.

0: dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten Woninginrichting in Vianen... geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Den Besten.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
6: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
7: Ja. Radio M. Ja. Utrecht. Ja, dit is Utrecht is wakker en hier is Robert-Jan Boy. Robert-Jan Boy is alvast. Aanstaande donderdag is natuurlijk de dag van KBF Kankerbestrijding, die ondersteuning krijgt met de Alpe d'Huez. Vandaag alvast van de beklimming begonnen. Robert-Jan, hoe gaat het met je? Want we horen al wat geheig via die microfoon.
8: Inderdaad. Jazeker, want we zitten midden in de beklimming. Ik, Martin van Zijl, van het team de Berghoppers uit Oudijk, Houten en omgeving. We zijn de Col aan het verkennen, schitterend. Links het uitzicht op Bouc d'Anzin, diep in het dal, verlicht door het zonnetje. Erachter de bergflanken met die wolkenflarden recht voor ons. De weg, als we naar rechts omhoog kijken, zien we die bochten gaan. We kunnen het dorpje Duest nog ineens zien. Dan moet je nog wat verder. Zometeen komen we aan het eerste dorpje bij bocht 16. En de eerste, ja, 5 kilometer, 5 bochten. Mm-hmm. Zeg maar, dat is een van de stijlste gedeelten. 10%. Ga zo maar door, ik kom later een uurtje terug. Martin, even kijken, wat gaat er op dit moment door je heen?
9: Nou, het is ontiegelijk zwaar. En we doen het ergens voor. Maar de eerste 3 bochten, wat Robert-Jan al zei, zijn ontiegelijk zwaar. Ja. Maar goed, we vechten ons daar doorheen.
8: Ja. Ja, we weten dat het zo meteen even iets vlakker wordt. Maar ja, wat heet. En Martin is jarenlang een wielrenner. Fiets ook bij het stadion. Diverse koersen gereden. Hij gaat zo meteen veel meer vertellen over de techniek van het rijden van de berg.
7: Nou,
8: maar tegelijkertijd, ja, is het ook wel mooi.
7: Wij denken...
9: Het mooi hier. Zeker, ja, in die wolkenflarden. Ik kijk er zo naar beneden en denk ik, goh, wat hebben we toch al gedaan? Je kijkt een dal in, een diepte, niet normaal.
8: Ongelooflijk, met die 2 beentjes. En dat fietsen, kijk. En daar komt het dorpje La Garde aan, meneer Kerktoren. Daar is een restaurantje. Maar die gelegenheid is natuurlijk dicht. Dit uur zijn alle gelegenheden dicht. We gaan door met het bidon.
7: Oké.
8: Okay.
7: Ja, het bidon met water. En spaar de energie eventjes. Dus we horen jullie verderop wel. Martin van Zijl uit Houten. En verslaggever Robert-Jan Boy van Frankrijk. De beklimming.

0: Goed, Fall in Love van Diana Ross in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, 2 uur van ons programma met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. Na 8:30 dus uitgebreid weer verslag van Robert-Jan Boy. Hij was echt wel buiten adem, man.
1: Oh, wat een inspanning, zeg.
0: Ja, 10% helling. En inderdaad hoorde dat Martin uit Houten ook zeggen. Op de fiets ook bijna trouwens. Dus dat echt het zwaarste gedeelte al gelijk is.
1: Ja, dat komt 7:10.
0: En al die hele klim die je nog naar boven moet gaan maken. Na 8:30 uitgebreid aandacht voor die Alpe d'Huez. Althans, vandaag alvast eventjes de voorbode dat Robert-Jan daar boven gaat. Dus.
1: Ja, nou,
0: ben ik benieuwd.
1: Heus benieuwd.
0: En ja, verder?
1: Straks om 7:15, dat is dus bijna, gaan we in gesprek met Universiteit Utrecht hoogleraar, AI-hoogleraar bedoel ik dan, Rens van der Schoot. We gaan het met hem hebben over die neppe Kids Top 20-presentator. Misschien heb je het al voorbij zien komen in het nieuws. Dat is een muziek-tv-programma voor kinderen. Met een presentator die niet bestaat. AI heeft hem gemaakt.
0: Dus wel een poppetje waarschijnlijk.
1: Ja, een soort AI-figuur. Ja, het is een mens. Het is een vrouw, een dame. Ja, wat doet dat met de mens die daarnaar kijkt? Wat zijn risico's? Zijn er risico's? Wat zijn die risico's? Ja, er zijn wat zorgen bij experts en ook bij collega-presentatoren die wel van vlees en bloed zijn. Dus dat gaan we zo aan hem vragen.
0: Oké, en Utrecht is wakker hier bij Radio M Utrecht. En nu even ruimte voor Elvis.

0: ze zijn weer samen hoor. Gordon en Replay en ondersteuning deze week extra door de nationale nieuwe te worden met Me Lobby You. In Utrecht zwakken op Radio M Utrecht.
1: Ja, het muziek-tv-programma voor kinderen. De Kids Top 20 komt terug, maar dan met een presentatrice die niet bestaat. Het programma voor kinderen krijgt een AI-presentatrice. En roept alom teleurstellingen en zorgen op bij experts en mensen uit het vak. Dus collega-presentatoren van vlees en bloed, om het zo maar te zeggen. Ja, wat zijn de risico's? Daarover praten we met AI-hoogleraar Rens van de Schoot van de Universiteit Utrecht. Goedemorgen, Rens.
2: Goedemorgen.
1: Ja, een nep-presentatrice dus. Wat was jouw eerste reactie toen je dit hoorde?
2: Ja, dit is fascinerend, vooral de reacties die dit oproept bij mensen. Hè? Want het eerste wat je gaat doen is kijken of je erachter kan komen of het inderdaad AI is. Dus wat viel bij jullie op, zeg maar?
1: Ja, toen ik het zag, dacht ik wel, het is wel heel een perfect plaatje of zo. Ja, het zag ook wel realistisch, hè? Ja.
2: Ja, en het mooie is dat over een paar maanden zijn die modellen zo goed geworden dat je dat ook niet meer ziet. En dan?
1: Oh my God,
0: ja. Ja, en dan levert dat problemen op. Voor wie? En is het echt gevaarlijk?
2: Ja, kijk, allereerst, ze hadden er eigenlijk bij moeten zeggen dat dit met AI gemaakt was. Hè? Want nu zagen we het meteen, want meteen als je kijkt, je ziet dat het geluid net niet goed loopt met de lippen. Je ziet dat die belichting net niet helemaal klopt. Of dat, en je huid was te perfect. Hè? Ik gebruik ook allemaal cremmetjes en zo, maar zo mooi gaat mijn huid niet zien hoor.
1: Nee. Ja,
2: maar
1: precies.
2: Over een paar maanden zien we het niet meer. Ja, en dan is het toch wel fijn dat je er even bij zet van dit was met AI gemaakt. Maar je mag er ook trots op zijn misschien wel, hè? Want dit levert ook een baan op voor iemand die achter de computer dit zit te bouwen. Dus ja, de presentatrice heeft geen baan, maar iemand uit een data science AI lab heeft wel een baan.
1: Ja, dat zeg je ook, ja. Ja, ja, Rens, jij geeft dus les aan de Universiteit Utrecht hierover aan studenten, volwassenen. Want ja, het verschil tussen echt en nep is soms al zo lastig te herkennen, toch ook voor volwassenen. En kunnen kinderen dan überhaupt wel goed herkennen dat het om AI gaat?
2: Ja, de goede grap is dat op dit moment kinderen dat nog steeds heel goed kunnen herkennen. Je voelt gewoon dat er net iets niet klopt. En heel veel kinderen, ik vraag het ook de hele tijd aan mijn kinderen, die zeggen, nee joh, er zit daar nog net iets wat niet klopt. Of de achtergrond klopt iets niet. Het is een soort van sport geworden om te herkennen of het AI is of niet. Maar ja, wat ik al zei, over een paar maanden zijn die modellen zo goed, dan zien we het verschil niet eens meer.
1: Joh, is dat zorgelijk?
2: Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag, want dat weet ik niet. Want wat nu wel zorgelijk is, is dat we het allemaal te makkelijk doen. Oh, we willen eventjes snel een AI-presentatrice, flop, flop, flop, en het is er. Ja, maar dat is niet mooi, toch? Als ze dit gaan doen, ja, dat is wel een beetje de plank misslaan. Want iemand zei in de commentaren ook van, het mooiste van dat programma was, is dat die presentatrice naar de basisscholen toe ging en dan naar kinderen toe ging en in gesprek ging. Dat was het programma.
1: Ja. Ja, ik moet zeggen, ik heb het vroeger zelf ook gekeken. En dan hoopte je dat ze ooit bij je op school zouden langskomen als kind.
2: Precies,
1: dat is een beetje de magie van het programma.
2: Het ja, ja. Nou, dat is het mooie natuurlijk. En dat ga je niet voor elkaar krijgen met een AI.
1: Ja.
2: Maar dan is de vraag, een programma wat wel alleen maar op de televisie is, of op internet, kan het dan daar wel? Ja, ze gaan het allemaal doen.
1: Ja.
0: Met andere woorden, hè, dan ga je dus niet meer fysiek naar scholen toe. Dat onderdeel verdwijnt dus de vorm van het programma wordt een beetje anders. Maar goed, als iedereen daar vrede mee heeft, dan kijk je dus gewoon naar een televisieprogramma met videoclips. En het wordt gepresenteerd. Dat vinden we toch prima, denk ik dan?
2: Ja, ik denk dat dit gewoon een kwestie van wennen is. Ik kijk terug naar het verleden. We weten misschien, de wat oudere luisteraars, die weten misschien nog wel dat we van Nederland 1, 2 naar Nederland 3 gingen. En toen dat de commerciële radiozenders kwamen. Nou, wat vonden we daarvan? Toen er voor het allereerst die commerciële zenders op de buis kwamen.
0: Nou, ik vond het goed. Nou, ik vond het heel goed. Precies. Ik weet niet hoe jij dat vond. Ik vond het fantastisch dat er zoveel zenders bij kwamen. In het Nederlands ook gepresenteerd.
2: Ja, precies.
0: Ja.
2: Maar er was ook wel heel veel commentaar op, want je had natuurlijk een hele andere inslag met veel meer reclameblokken, et cetera.
0: Uh-huh.
2: Dus het is gewoon een periode nu waar we over 5 jaar lachen we hier om.
0: Maar waarom, je zei er straks, en dat vond ik wel een mooi punt eigenlijk. Er is iemand, er verdwijnt een baan van een presentatrice, wat triest is natuurlijk, maar er komt een andere baan voor vrij. Wat is de winst eigenlijk als je met AI gaat werken in plaats van echte mensen?
2: Ja, wat ik jammer vind is we stappen hier heel snel overheen. Hè? Want we hebben dus inderdaad dadelijk niet een baan voor die presentatrice. Dat vind ik echt heel jammer. Juist vanwege die interactie met scholen. Hè? Laten we dat echt even vooropstellen. Aan de andere kant geeft het aan dat die banenmarkt echt aan het veranderen is. Dus dat betekent ook dat heel veel jonge mensen nu moeten gaan nadenken over, hey, wat wil ik studeren? Hoe wil ik mijn carrière gaan inrichten? Want er gaan minder banen aan de ene kant ontstaan, maar juist meer banen aan de andere kant. Maar daar zijn nog geen opleidingen voor. Ja. Dus dat is best ingewikkeld, zeg maar, om uit te zoeken nu. Wat wil je studeren en hoe wil je dat inzetten? Want de banen, ja, je weet eigenlijk niet welke banen er over een jaar opeens zijn.
1: Ja, dus volgens jou zou eigenlijk het onderwijs meer moeten meebewegen met deze ontwikkelingen?
2: Ja, zeker. Wat ik ook in het AI-lab doe, waar de studenten afstuderen, het schrijven van een scriptie bijvoorbeeld, ja, dat is echt ouderwets. Dat is zo gedaan. Dus ik laat studenten die een scriptie schrijven bij mij, die mogen het helemaal met AI schrijven, maar wil wel nog steeds toetsen of ze iets geleerd hebben. Dus nu moeten ze een podcast maken bijvoorbeeld en elke week op YouTube zetten. Of ze moeten elke week komen presenteren in ons AI-lab. Dus je moet heel erg zoeken naar het schrijven van een scriptie. Dat is niet nieuw. Dat is echt saai. Maar wat dan wel?
1: Ja. Nou, goed hoor. Ja, het is niet de eerste keer dat dit gebeurt trouwens. Bijvoorbeeld Omroep Brabant experimenteerde met een AI-figuur als presentatrice ook. Ja, wat is de toekomst? Wat belooft dit?
2: Ja, ik denk, nu herkennen we het nog. En echt, ga zo snel mogelijk spotten wat het niet klopt. Maar nog even, en dit soort AI-beelden die zijn beter dan wij mensen zijn misschien wel. En wat dan? Ja. En dat is best een gekke vraag om over na te denken. Gaan we straks liever kijken naar een AI-film? Want daar is echt alles helemaal mooi en perfect.
1: Ja.
2: Of gaan we nog naar die onvolmaakte mensen kijken?
0: Nou, we hebben de afslag niet gepakt natuurlijk. En we zijn er best lang hierover bezig. En volgens mij kun je er al uren over praten. Over de ontwikkeling van de AI en hoe razendsnel dat trouwens gaat. Maar het gaat in dit geval over het presenteren van een muziekprogramma. Nou, dat kan wel heel neutraal gebeuren door een AI-figuur, zeg maar. Maar als je het hebt over de nieuwswaarde en de geloofwaardigheid, dan heb je het bijvoorbeeld over het brengen van nieuws. Wat is nog echt en wat is nepnieuws? Ik denk dat dat nog steeds de afslag is waar mensen zich zorgen om maken.
2: Ja, zeker. Maar let op, bij die AI-agent die gebouwd is, die moet nog steeds input krijgen. Dus het is niet zo, je bouwt een AI-tool en je zegt, nou, laat maar presenteren. Maar die persoon moet nog steeds instructies krijgen. En of die persoon nou een mens is of een AI, die moet nog steeds kennis zien. En dan zeggen we in de statistiek altijd, kwaliteit in, kwaliteit uit. Of garbage in, garbage uit. Dus het is allemaal net wat je erin stopt, hè? Wat voor kwalitatief materiaal je erin stopt. De vragen, de historische de kennis die je erin stopt. En als dat bagger is, ja, dan wordt het waarschijnlijk meteen heel slecht.
0: En aanvankelijk kost het dus veel meer tijd, denk ik, dan dat het live gebeurt. Ik bedoel, zoals wij nu live radio maken, ik weet ongeveer wel wat we gaan doen, hoor, voor de duidelijkheid. Maar ik weet niet hoe ik jou zometeen ga afkondigen. En ik weet wel welke muziek ik ga laten horen. Maar voor de rest is het allemaal wat nog in mijn hoofd zit, wat zich gaat ontwikkelen. En AI kan dat nog niet, denk ik, overnemen.
2: Nee, en doet het ook op een hele andere manier. Hè? Want het is gewoon een kansengeneratie misschien. Het zijn allemaal kansen. Ik ga statistiek studeren, want al die AI-machines, dat is allemaal statistiek. Wat is de kans op het volgende woord?
0: Ja.
1: Och, interessant. Nou, goed. Ik denk dat we er voor nu genoeg over hebben gehoord, maar we praten graag nog een keertje met je door. Rent van der Schoot, hoogleraar AI aan de Universiteit Utrecht. Dankjewel voor je uitleg.
2: Dankjewel.
0: Fijne dag, Rens. Dag, Rens.
2: Doei.
0: Dit was ik echt, hoor. Dag. It's a kind of magic. Dag, dankjewel, Rens. Hoi. It's a kind of magic.

0: Kind of Magic. Ja, we hadden het net over AI. En dat is eigenlijk ook wel een beetje magie, vind ik.
1: Ja, soms wel, hè.
0: Het is bijna 7:30 geworden. Zometeen geen magie is Marjolein er met het uitgebreide regionale nieuws. Marjolein, wat hebben we in het nieuws bij Radio 1 Utrecht?
2: We gaan even terug naar gisteren, naar hardloopevenementen in Amersfoort en in Utrecht. Meerdere mensen raakten onwel door de hitte. En wat is er gebeurd bij een aanhouding in Zeist? De politie onderzoekt dat.
3: Utrecht is wakker. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Bijna 7:58, het regionieuws bij Radio M Utrecht. Dat gaat terug naar het weekend. Er waren opvallend veel ernstige incidenten in Utrecht, hè?
2: Ja, de politie onderzoekt onder meer de dood van 2 personen. En gisterochtend rond 7:00 werd iemand aangetroffen in de wijk Oog in de Hal in Utrecht. Mogelijk is deze persoon uit het Amsterdam-Rijnkanaal gehaald. De politie doet onderzoek om een misdrijf uit te sluiten. Meer is nog niet bekendgemaakt. En op straat in de wijk Hoograven, ook in Utrecht, werd een man gevonden. De hulpdiensten die kwamen met spoed, maar hulp mocht niet meer baten en de man overleed. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. En ook hier is een onderzoek gestart om een misdrijf uit te sluiten. Bij een zwaar ongeluk op de A28 zijn gisteravond meerdere mensen gewond geraakt. Vlakbij Amersfoort sloegen 2 auto's over de kop. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht. Een van de wagens kwam ver naast de snelweg tot stilstand. De ander lag op de rechte rijstrook op de snelweg. De weg richting Utrecht ging dicht. Hulpdiensten kwamen om de inzittenden te bevrijden. En meerdere betrokkenen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft op sociale media bedreigingen gekregen vanwege een bericht over een aanhouding in Zeist. Daarbij is door de agenten geweld gebruikt bij de aanhouding van een vrouw. Afgelopen weekend maakte de politie zelf bekend dat het gebruik van geweld wordt getoetst. De politie kwam daarmee nadat beelden van de aanhouding van een zwangere vrouw te zien waren op sociale media. En daarop kwamen dus bedreigingen en beledigingen binnen. Bij loopevenementen van de marathons in Amersfoort en in Utrecht zijn gisteren meerdere mensen onwel geworden door de hitte. Het ging om 1 deelnemer in Utrecht en 2 in Amersfoort. Alle 3 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen hadden veel mensen het dus zwaar met de warmte. Langs de route stonden veel waterpunten. Ook hielden toeschouwers met bijvoorbeeld een tuinslang de deelnemers koel. Uiteraard waren er ook mooie prestaties van veel deelnemers. Bij de mannen won de Belg Yannick van Hoof. En bij de vrouwen won de Utrechtse Jasmijn Sipma. En meer daarover kun je natuurlijk ook lezen op onze app en op onze website.
0: Was jij ook gespannen of Harry Styles heeft meegelopen? Zou meelopen?
2: Ik las dat hij dat misschien zou doen, maar Is hij gespot?
0: Nee, hij is niet gespot. Ik zat gisteravond nog eventjes het laatste nieuws erover te na te lezen. Maar mensen hadden wel Dick Schoof gezien bijvoorbeeld. Maar hadden Harry Styles niet gezien. Die heeft dus niet meegelopen. Maar die artiest, die zanger, die doet dat vaker natuurlijk.
2: Ja. Dat zou toch wel een stunt zijn geweest.
1: Zo. Leuk hoor.
2: Nou ja.
0: En was er niet of had misschien een baard of zo?
2: Ja, misschien was hij vermomd inderdaad. Misschien duikt hij nog
0: was
2: op ergens.
0: Toch, als hij er toch was en we komen erachter, dan horen we dat hij het nieuws bij Radio MU.
2: Zo is dat, ja. Ik heb nog even het weer. We krijgen vooral deze ochtend zon. Later is er wat meer bewolking en hier en daar kans op een buitje. Het is vanmiddag maximaal 24 graden.
0: Nou ja, dat is toch een mooi vooruitzicht qua temperatuur, denk ik. Hè? Marjolein, dankjewel. Tot zometeen weer. Dan verkeersinformatie van de ANWB. 5:05. Het gaat over de A1 als eerste.

0: A12 van Arnhem naar Utrecht ook drukte. Afrit Oosterbeek-Maarsbergen zo'n 10 minuten extra. A27 vanuit Den Haag. Nee, vanuit Breda naar Utrecht. Tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond. Het ververst even 10 minuten extra. En nu de laatste voor dit moment is de A28 Zwolle richting Amersfoort. Vanaf strand Nulde tot knooppunt Hoevelaken met de ANWB. Een vertraging van 10 minuten.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
5: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
6: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.

0: 1967. Deze van Aretha Franklin, the Queen of Soul. Respect. 8:10. Het tempo zit er goed in, Anne.
1: Ik hoor het.
0: Lekker. En dat komt ook wel, want Robert-Jan Boy is aan de beklimming begonnen. Samen met Martin van Zijl uit Houten. Ik heb het over de Alpe d'Huez. Die wordt beklommen in het kader van Alpe d'Huez komende donderdag. Alvast als voorproefje vandaag vanuit Frankrijk. Robert-Jan Boy, die beklimming. Hoe gaat het, Robert-Jan? Want een half uur geleden zijn jullie gestart. Zijn jullie gestart aan die gigantische berg te bedwingen. Veel geheig hebben we al gehoord. En een deel van het verhaal. Waar zijn jullie nu?
2: Ja, we hebben zojuist bocht 10 gehad. Dus dat betekent, ja, er zijn 21 haarspeldbochten. We zijn nu op weg naar bocht 9. We hebben eventjes nog aan Henny Kuiper gedacht in bocht 18 en 19.
0: Mooi.
2: Want daar wordt hij genoemd, hè. Iedere bocht vermeldt de winnaars van deze legendarische col die dit jaar ook weer de Tour de France zit. Als we naar rechts kijken, zien we echt in de verte een beetje door het zonnetje beschenen boekt was aanliggen. Het dorpje in de dal. En hier een verse streep asfalt, geasfalteerd. Misschien heeft dat te maken met de Tour. Want ja, er zit al het Duez ook weer in. Maar goed, 5.500 deelnemers. Het is nog rustig, maar dat gaat veranderen. Martin van Zijl naast mij. Wat ziet er gespanjeerd uit? Een helblauwe fiets, bruine benen, glimmend van de massageolie. Die houding op de fiets, het is ongelooflijk. Maak ik een geintje, Martin?
3: Je maakt geen geintje, Robert. Het is gewoon zo. En ja, je moet er altijd gespanjeerd bij zitten. En dat scheelt altijd weer in de kracht en alles. In het moraal.
2: Ja.
3: Dan gaat het allemaal wat makkelijker.
2: Want jouw bijnaam is de glimworm.
3: Dat is al jaren zo, ja. De glimworm. Zo noemden ze hem altijd, ook in het peloton.
2: Bij het stadion.
3: Bij het stadion, zeker Robert-Jan. Waar we vele wedstrijden hebben gereden.
2: En ja, wat doe jij nog meer? Vertel even, ja, je beroep bijvoorbeeld. Ik bedoel, wie is Martin van Zijl?
3: Martin van Zijl zit op de bus. Bij Transdev. Streekvervoer. Ja, al 20 jaar. Afbouwend dan mijn pensioen.
2: Ja.
3: Dus er is een goed vooruitzicht. Ja. En dan ga ik lekker genieten. Van alle jaren die ik gewerkt heb. En wat ik nog kon doen.
2: Terwijl we zo klimmen. Ja, voelen we wel het stijgingspercentage. Het begin van de Alp is, ja, dat zijn die bochten van die stukken van 10%. Hoe ziet de berg er nog meer uit? Wat zwaarte betreft, Martin.
3: Nou ja, de eerste drie, wat Robert al zei, die zijn al vrij zwaar. Daarna loopt het een beetje en dan krijg je ook een beetje cadans.
2: Ja.
3: En dan lopen ze iets milder. Tussen haakjes.
2: Ja.
3: Het blijft zwaar. Maar goed, we doen het ergens voor.
2: Henny Kuiper reed 44-23. Wat rij jij?
3: Ja, ik zit nu op 34-34. Oftewel 1-1. Maar ja, ik ben geen Henny Kuiper.
2: Nee, dat noem je ook wat.
3: Daarom, ik ben Martin van Zijl. En zeg, ik vind bijna op een 66e dat ik het toch maar even flikt.
2: En met dat team van jou, ja, dit is de derde keer dat je eraan meedoet. 2015, 2024. Vier keer omhoog, even uit mijn hoofd. Maar je blijft maar gaan, waarom?
3: Ik blijf gaan, omdat je het voor het goede doel doet.
2: Ja.
3: Met z'n allen. Ook nu met de modderhappers. Met Gerard, Rini, Marcel en Hans.
2: Die doen het voor het eerst, hè?
3: En die doen het voor het eerst. En de dames gaan hem allemaal lopen.
2: Ja.
3: Allemaal respect. En doe jullie best donderdag. Ik duim voor jullie. Allemaal.
2: Wat is de techniek van het klimmen?
3: Techniek is klimmen. Je hartslag in de gaten houden. En je niet gek maken. En je eigen tempo blijven houden.
2: Wat is je eigen tempo?
3: Nee, dat is je eigen tempo. Het is gewoon rond de 7, 8 kilometer per uur. En hou die hartslag in de gaten. En blijven drinken en eten.
2: Maar heb jij een hartslagmeter dan?
3: Ik heb een hartslagmeter.
2: Ik heb helemaal niks.
3: Jij hebt helemaal niks, Robert-Jan. Dat
2: gevoel.
3: Dat heb je al jaren. Maar ik heb hem wel. Ik vind het heerlijk.
2: Zeg maar, dan fietsen zo, dan weet je. Je moet nog een paar bochten. Dan zie je ook, ja, de eerste spandoeken zie je al hangen.
3: Kippenvel.
2: Dit is wat kippenvel, ja.
3: Ja. Als je al die spandoeken ziet hangen. Mensen die overleden zijn aan die vervelende ziekte. Dan krijg je kippenvel en tranen in je ogen. En wij kunnen het hier nog doen. Dus wat zitten we dan te zeuren?
2: Maar,
3: gewoon rammen met die hap.
2: En waarom is Alpe d'Huez zo'n mooi symbool?
3: Ja, het heeft gewoon iets. Het is ook al bijna onderhand een Nederlandse berg geworden. Het heeft, ja, van alles. Hij is zwaar, licht, hoop mensen, publiek. Ja,
2: en stijl, en je gaat naar de top.
3: En naar de top toe. En dat is gewoon geweldig. Zoveel mensen ook straks langs de kamp donderdag. Ja. Dat is zo mooi. Kippenvel, daar word je gedragen.
2: Hoe zit het met je ophouw?
3: Dat gaat goed. Ik heb gisteren nog een half duet gehad met die jongens. Ja. Maar het zal pittig worden. Ook voor de jongens.
2: Vooral als het heet is, want het is nu ochtend.
3: Ja, het is nu een lekkere temperatuur. Ik hoop ook niet dat het heel heet wordt. Ja, zoals de berichten, ziet er niet zo best uit.
2: Ja.
3: Maar goed, we blijven hopen.
2: We gaan het zien. We klimmen verder. We spreken Martin ongetwijfeld zo meteen nog een keertje. En inderdaad, die berg. Het is een symbool van naar boven gaan. De moeite, de kracht, het doorzettingsvermogen. Zoals net een spandoek in bocht 14 te zien was. Nora, meisje van 14. Zo moedig, zo lief. Zo, Nora.
1: Utrecht is wakker.

0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Wat een mooie combinatie van deze Crisscross Amsterdam. Die toveren heel veel mooie muziek, moet ik je zeggen.
1: Een leuk liedje hoor.
0: Zeker, Jan Smit en Frans Bauer. Wat wil een mens nog meer? Nou, wat wil een mens nog meer? Laten we het eens hebben over de Week van de Mentale Gezondheid. Want daar hebben we al heel wat reacties op intussen via app en via Facebook.
1: Ja, en we hebben het daarover met een expert. Om 7:15 een gesprek over die Week van de Mentale Gezondheid. Waarom dat wordt georganiseerd en wat er ook te doen is in het land. En in regio Utrecht specifiek natuurlijk. Ja, de vraag die we aan jou stellen vandaag is: heb jij ooit problemen gehad met je mentale gezondheid? En hoe ben je daar weer uitgekomen? Ja, we zijn benieuwd. We hopen dat je je ervaring wilt delen met ons. Want misschien help je er wel iemand mee door je verhaal te delen. Dan voelen anderen zich misschien gesteund of horen ze herkenning. Ja, en dat helpt dan toch wel, hè? Als je ergens last van hebt, dat je dan iets kan doorbreken bij jezelf. Nou, we horen graag dus je ervaring met mentale gezondheid. Is die goed? Is die slecht geweest? Hoe ben je er weer uitgekomen? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En hoe is het met Grita, vraag ik me af. Met kopje thee nummer 4, volgens mij.
2: Ja, klopt. Hij is best wel donker ook. Ik heb van die zwarte thee.
0: Ja?
2: Nou, is goed voor de maag.
0: Weet ik niet. Ja, mijn maag draait om bij 1 kopje thee, moet ik zeggen. Dus, ja. Wel zwarte koffie trouwens, maar jouw thee is, heb ik wel eens gezien, net zo zwart als mijn espressootje hier. Dus,
2: ja, en die van mijn kop is wel heel groot. Dus zo'n glazen glas.
0: Je hoofd bedoel je toch?
2: Ja, mijn kopje ook.
0: Hou je kopje erbij, dat doe je ook voor ons de hele dag om het weer in de gaten te houden. Hoe staan we ervoor op dit moment? Qua temperatuur zo'n beetje in midden.
2: Nou, lekker eigenlijk buiten. 15, 16 graden. Oh, ja. Voorwaar al snel aan het opwarmen. Mm-hmm. De zon is er goed bij. Vanochtend vroeg trokken er wat wolkenvelden over. Die zijn toch grotendeels nu over Flevoland en Gelderland aan het trekken. Wij zitten met behoorlijk wat zon. En geleidelijk aan zullen er ook wat wolkjes verschijnen, stapelwolkjes klein, die groeien wat meer uit. En vanmiddag zal de bewolking waarschijnlijk wel de boventoon voeren. Wat hoge wolkensluiers, wat wolkenvelden, stapelwolken daaronder. Wat dat betreft de meeste zonuren voor de ochtend. En vanmiddag wat bewolkter. Dan zou er vanmiddag ook een enkele bui kunnen vallen. Is geen bui met alles erop en eraan. Dus geen onweer en dergelijke. Dat is gewoon een lichte regenbui. Zeer lokaal. En dan zitten we op 24 graden. Ik denk dat dit voor veel mensen eigenlijk een beetje het aangenaamste zomerweer is wat we vandaag hebben.
0: Ik vond het gisteren qua temperatuur, ik denk dat het ook wel 24 graden was. Maar gewoon zittend op het terrasje, ik vond het best wel warm eigenlijk.
2: Ja, het was warm en broeierig. Het was een graad of 24 inderdaad. Het was broeierig. Er hing nog echt wel, er hingen eigenlijk een beetje onweer in de lucht. Bij ons niet gevallen. In delen van Gelderland wel. En Overijssel, waar afgelopen vrijdagavond ook heel veel buien zijn gevallen.
0: Ja, ja, ja.
2: Daar was het weer raak. Het was een beetje alle ballen op Overijssel. En bij ons hebben we eigenlijk niks gehad. Maar het was wel wat broeierig. Dat zou vandaag ook nog wat kunnen zijn hoor. Een beetje broeierig. Alleen de temperatuur is weer een graadje eraf. Heel rustig kachelen we zo eigenlijk deze week richting de 20 graden.
0: Ja.
2: 19 à 20 graden is een beetje het dieptepunt dan. Niet dat het echt koud aanvoelt, maar het is dan wel fris. Dat zal op vrijdag zijn. En daarna gaan we weer omhoog. Dus de zomer doet even een paar stapjes terug, maar het is niet dat het gelijk heel slecht is.
0: Een zomerdipje, zeg maar.
2: Een zomerdipje waarbij je ziet dat met name de dag van morgen en de dag van donderdag en vrijdag, dat zijn de dagen met de meeste en de pittigste buien. Ook met kans op onweer, veel neerslag, dan valt het echt qua weerbeeld waarschijnlijk een deel van de dag wel wat tegen.
0: Nou, Anne, je kunt het terrasje pakken van de week misschien ook wel, hè?
3: Klinkt echt goed,
0: af en toe
3: hoor.
0: Een overdekt terrasje zoeken. Maar
2: ja, en wij als Nederlanders die zijn toch wel een beetje gewend om een beetje tussen de buien door te laveren.
0: Ja.
2: En gisteren zat ik op het terras, toen kwam er een stevige bui aan. Ja, dan gaat iedereen naar binnen. Ach, als de zon weer begint te schijnen, dan kachelt iedereen en langzaam weer naar buiten.
0: En de smile om de mond. En dat is
2: met de smile
0: zo,
2: om de mond, klopt.
0: We houden de moed erin, zeg ik dan, op een goede manier. En heb je ook nog een weerspreuk die ons stimuleert daarin?
2: Zeker. Toch maar eventjes naar de vogels kijken. Scheert de zwaluw laag over water en wegen, dan komt of blijft er regen.
0: Oké, goed uitkijken of je ze ziet, hè? Goed opletten bedoel ik dan.
2: Ze zijn leuk.

0: Oh, hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja,
0: lekker. Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
0: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
6: Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher?
5: Ja, dat hoor je goed.
6: Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
11: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
10: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
12: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
10: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter... in de provincie Cuneo, in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: De verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Nu bij Radio M Utrecht. Het regionale nieuws in het kort. Marjolein Heijen.
14: De politie heeft op sociale media bedreigingen gekregen vanwege een aanhouding in Zeist. Het gaat om de aanhouding van een zwangere vrouw waarbij agenten geweld gebruikten. Dat was te zien op beelden van de aanhouding die rondgaan op sociale media. Er wordt onderzoek gedaan door de politie. De provincie Utrecht wil meer geld uitgeven aan busvervoer, het volle stroomnetwerk en het landelijk gebied om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. En ook de aanwezigheid van de wolf kost geld. Dat staat in de begroting voor volgend jaar. Het gaat om 80 miljoen euro. BOA's krijgen vanaf vandaag de mogelijkheid om jongeren door te verwijzen naar bureau HALT. De politie die mocht dat al. BOA's konden alleen boetes geven of waarschuwingen. En het idee is dat BOA's op die manier ook kunnen helpen om jeugdcriminaliteit tegen te gaan. Ook daarover meer zometeen om 8:30.
13: Dankjewel voor nu. Tot zometeen dan weer. Dan om 7:58 verkeersinformatie van de ANWB. Begint op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Vanaf afrit Oosterbeek tot Veenendaal. 5 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. A27 vanuit Noord-Brabant richting Utrecht. Tussen knooppunt Goijkum en Lexmond meet de ANWB bijna 10 minuten extra reistijd. A27 vanaf de andere kant. Almere-Goijkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweert. Zo'n 10 minuten extra. En de laatste melding is de A28 Amersfoort richting Utrecht. Vanaf afrit nummer 3, dat is Den Dolder tot aan Utrecht, 5 minuten extra.
15: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
16: Al.nl.
17: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Al.

0: frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
1: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
2: Ja, ook bij Dalhuizen.
3: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez. Volg de deelnemers uit de provincie Utrecht.
4: En luister deze week elke morgen naar Utrecht is wakker.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Utrecht is wakker, met Bob van Beten.
5: Ja, de beklimming van de Alpe d'Huez in het kader van de Alpe d'Huez is donderdag aanstaande. De hele week hoor je, tot en met donderdag en waarschijnlijk op vrijdag ook nog de nasleep. Dan hoor je Robert-Jan Boy vanuit Frankrijk. Maar vandaag probeer jij de berg te beklimmen, te bedwingen moet ik zeggen, Robert-Jan, met deze klim. En dat gaat best wel pittig aan toe volgens mij.
6: Nou, het is natuurlijk een steile klim inderdaad, Bob. 21 haarsveldbochten, de gemiddelde cijferspercentage van 8%. Hele stukken van 10%. Schitterend uitzicht, we hebben het beschreven. Ja, Martin van Zijl, met wie ik de hele tijd geklommen heb, die is eventjes teruggekeerd, omdat verdere beklimming niet past in zijn uitgekiende schema.
5: Oh.
6: Om donderdag de berg 6 keer op te gaan. Dus ik fiets nu verder, maar ik heb een rendezvous op de top met Gerard Mocking en zijn vrouw, die ook onderdeel uitmaken van het team De Berghappers, waar Martin van Zijl ook deel van is.
5: Ja.
6: Ik kijk even van voren. De zon begint wat verder te schijnen. We zijn op weg naar bocht 4. Links kan ik al het Wessel zien liggen.
5: Mm-hmm.
6: Het dorpje. Het is stil. Het is stijl. Het is mooi.
5: Maar Robert-Jan, bocht 4 zeg je nu, hè? Dat hoor ik toch goed, hè?
6: Dat hoor ik goed.
5: En je hebt 21 bochten af te leggen in totaal. Je hebt een meet and greet daar met Gerard Mocking en zijn vrouw. Ja. Maar ik vraag me dan wel af, ga je dat dan halen straks om 8:30? Hoe lang denk je daarover te kunnen doen?
6: Nou ja, kijk, als je bocht 4 of bocht 5, er zijn er al een stuk of 16 bochten achter de rug, hè? Dus,
5: we tellen af, zeg maar. Nee, goed dat je dat even zegt.
6: Van 21 naar 0.
5: Hij gaat als een speer, volgens mij, mensen.
1: God, ga je
6: Nou ja. In ieder geval, we proberen op de top te komen voor dat rendezvous.
5: Okay.
6: We gaan rustig door.
5: Ja.
6: Het is stil, je hoort de vogeltjes fluiten.
1: Nou.
6: Hier en daar zie ik een koe staan met een bel. Kijk eens naar beneden. Die wolken fladderen. De eeuwige sneeuw. Het is een mooie berg.
1: Ja, bon courage.
5: Petje aan voor Robert-Jan, absoluut. We hebben daar zometeen weer contact mee met Robert-Jan aan de top zometeen. Die gaat bereiken van de Alpe d'Huez en het kader van de Alpe d'Huez. En verder hebben we het zometeen over de week van de mentale gezondheid.
1: Ja, dat is deze week vandaag begonnen. Ja, want het thema krijgt steeds meer aandacht. En er worden activiteiten georganiseerd door heel Nederland en in de regio Utrecht. We spreken erover met Wico Mulder. Hij is arts en coach.
5: En als je zelf je zegje wil doen hierover, dan kan het ook als je er wel eens mee te maken hebt gehad.
1: Zeker, kan via Facebook Radio M Utrecht of de app van RTV Utrecht.
5: Het jaar 1987 nu.

0: Ray Charles en het Road Jacket origineel. We hebben ook nog natuurlijk een cover die een groot succes bij ons in Nederland ook was trouwens. Van de Stampeders en de stem van Wolfman Jack. Die doen we een andere keer weer. Het is 14 minuten over 8. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht.
1: Ja, mentale gezondheid. Het is een thema dat steeds meer aandacht krijgt. Zo ook vanaf vandaag. De hele week tijdens de week van de mentale gezondheid in Nederland. En ook in regio Utrecht. We praten erover verder met Wico Mulder. Hij is van de Utrechtse organisatie Alles is Gezondheid. Dat is een van de partijen die betrokken is bij de organisatie. Goedemorgen, Wico.
2: Goedemorgen.
1: Hi.
2: Dag Anne.
1: Hi, je bent arts en coach. Je hebt bijvoorbeeld lang bij de GGD gewerkt als jeugdarts. Je weet dus als geen ander hoe dit thema speelt. Je hebt het ook steeds drukker gekregen in de afgelopen jaren met patiënten en cliënten die worstelen met hun mentale gezondheid.
2: Ik heb een goed lopende praktijk, dat zeker. Is het steeds drukker geworden? Nou, we zien in ieder geval in onze maatschappij dat meer en meer mensen worstelen met mentale gezondheid. Hè. Het is bekend dat 1 op de 4 Nederlanders, 26%, dit jaar een psychische aandoening heeft. Dat was 12 jaar geleden nog 18%. Dus dat is echt wel toegenomen.
1: Ja, en mentale gezondheid is natuurlijk erg breed. Hè? Want welke problemen hoor je dan nu het meest bij mensen?
2: Ja, je ziet veel mensen die worstelen met eenzaamheid, somberheid. Wat je ook ziet is mensen die worstelen met burn-out klachten. We weten dat 20% van de werknemers, hè, dus 1 op de 5 worstelt met problemen, ook werkgerelateerd. Mm-hmm. Is dat dan persoonlijk falen of kloppen die in ons systeem? Dat kan ook. Maar we zien allerlei klachten in de psychiatrie en psychologen zijn natuurlijk meer uitwassen. Maar je ziet ook gewoon heel veel mensen met mentale klachten. Dus veel spanning, stress. Psychische nood is bij veel mensen hoog. Ook bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld geen woning kan krijgen of dat je geldzorgen hebt.
1: Ja, waar ligt dat aan? Want u noemt inderdaad al woningnood en financiële zorgen. Maar waar ligt die oorzaak voornamelijk volgens u?
2: Ja, dat is wel een complexe vraag. Ja, ik denk dat het wel heel erg te maken heeft met, ik noemde het woord net al, onze maatschappij. Ik noemde dat systeem, hoe wij dat hebben georganiseerd. Hoe we denk ik toch met elkaar vinden dat als je uiterlijk het goed hebt, met status, ego, geld, auto, goede baan, dat je het dan maakt. Want volgens mij gaat het veel meer om menselijke verbinding. Contact hebben met elkaar. Iemand hebben die echt naar je luistert. Je dingen herkent of erkent in jouw verhaal. Steunen, contact met elkaar. Begrip hebben. Ja, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat, ik denk dat dat wat verdwenen is uit onze maatschappij.
0: Dus is het een opstapeling ook van problemen? Of is het een oorzaak die waar men bijvoorbeeld bij jou mee komt?
2: Mensen bij mij komen, bij mij komen mensen meestal met echt wel complexe problematiek, wat eigenlijk al in de jeugd is ontstaan. Ik zie veel jongvolwassenen, mm-hmm. Maar ik zie ook wel volwassenen. En dan zie je toch wel dat, toch in hun ontwikkeling, in hun opvoeding, er dingen zijn gebeurd die niet hadden moeten plaatsvinden. Of er zijn dingen niet gebeurd die er wel hadden moeten zijn. Bijvoorbeeld emotionele aanwezigheid en beschikbaarheid van bijvoorbeeld ouders. En dat kan zijn omdat ouders toch ook heel erg bezig zijn om te overleven in deze maatschappij. Je ziet toch wel dat het bij niet anders kan dat ouders 2 verdieners dienen te zijn. Waardoor ze misschien minder beschikbaar kunnen zijn thuis om op de kinderen te wachten als die uit school komen. En dan naar schoolse opvang.
0: Ja, maar dan denk ik aan mijn jeugd. Dat was bij mijn ouders werkten alle 2 in de jaren 70. En ik heb daar geen last van ondervonden, moet ik je zeggen.
2: Nee, dit is denk ik wat te kort om dat helemaal goed toe te lichten.
0: Maar
2: we zien echt een verandering. En sociale media speelt daar natuurlijk ook een rol in. Ja, ik denk dat de druk op ons, van alle mensen in de maatschappij, enorm toegenomen is.
1: Ja, we spreken ook veel over de enorme wachtrijen bij de GGZ. Hoor ook veel over. Tegelijkertijd komen er ook steeds meer wachtinitiatieven. Waar mensen bij terecht kunnen, zoals de wachtverzachter. We hebben het laatste gesprek mee gehad, een Utrechts initiatief. Waar mensen met een psychische hulpvraag alvast kunnen praten met bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen. Ter overbrugging naar professionele hulp. Zie je dat ook als een oplossing? Hoe denk jij daarover?
2: Ja, absoluut. Ja, dat is al wat ik noemde. Hè. Overigens hebben meer dan 100.000 mensen in Nederland op de wachtlijst voor de GGZ. En het is bijna soms gemiddeld 1.5 jaar wachten tot je behandeling start. Ik denk dat niet alleen maar behandelingen in de GGZ nodig zijn. Ik denk dat we veranderingen in de maatschappij dienen te krijgen en te realiseren. En dat is zo'n mooi initiatief als een wachtverzachter. En waar je veel meer andere vormen en types van hebt. Ook de herstelcentra. Gewoon waar mensen elkaar weer vinden, ontmoeten. Een luisterend oor hebben voor elkaar. Naar elkaars verhaal kunnen luisteren. Ja, waar begrip is. Professional is natuurlijk belangrijk, maar herstel begint denk ik ook gewoon in menselijk contact en relaties. In de buurt, op school, op werk, in de familie.
1: Ja, dus eigenlijk meer altijd al doorlopend in plaats van pas wanneer het slecht met iemand gaat, bijvoorbeeld.
2: Absoluut, ja. Ja, en de cruciale vraag is, hoe gaat het met jou? En meestal is het antwoord, oh goed. Terwijl er misschien wat een en ander speelt. En ik denk toch, het woord kwetsbaarheid is daar denk ik op zijn plaats. Ja, toch misschien wat vaker toch iets vertellen over hoe het eigenlijk echt met je gaat.
0: Ja, want dat gebeurt te weinig, zeg je dan, hè?
2: Klopt, ja. Ja, ja, het is oké om niet oké te zijn, maar toch in ons wat meer masculine maatschappij, ja, willen we toch de rug recht houden en gewoon maar doen alsof het oké is. Omdat we anders bang zijn voor de reactie.
0: Ja, maar je wil ook misschien niet alles vertellen, maar het zou wel misschien verstandiger zijn om dat te doen.
2: Lijkt me ook,
0: om niet in de
2: Ja? Ja, kies dan iemand die je vertrouwt en die veilig is om dat te delen. En het hoeft echt niet alleen maar een psycholoog of een coach te zijn. Dat kan ook iemand in je schoolklas zijn of de leerkracht. Dat kan iemand op je werk zijn. Soms een vertrouwenspersoon. Maar het is wel belangrijk om dat te uiten.
1: Ja, goed. Ja, de Week van de Mentale Gezondheid is vandaag dus begonnen in de regio Utrecht. Zijn er ook activiteiten deze week? Wat is er te doen zoal?
2: Ja, er is echt enorm veel. Dus ik ben ook van Missie Mentaal. Dus wij organiseren de opdracht van het VWS, de Week van de Mentale Gezondheid, met allemaal initiatieven door heel Nederland. Ja? Ik heb eens even gekeken in Utrecht, daar zijn vreselijk veel mooie dingen gaande. Op de RSV Midden-Nederland, daar hebben ze een week van niets. Dat is een week voor de studenten, maar ook gewoon voor de leerkrachten. Om eens na te gaan, hey, wat is het nodig om echt even bewust stil te staan en ruimte te creëren voor jezelf. Mm-hmm. En daar hebben ze dan allerlei dingen voor georganiseerd. In Utrecht woensdagavond een comfort food for well-being. Met elkaar samen koken, eten en verhalen delen. Veerkracht voor vrouwen, donderdagavond 4 juni. Vanuit het steunpunt Zelfregie en Herstel in Utrecht. Er zijn twee mooie festivals. Vrijdag uit de Schaduwfestival. Okay. En zaterdag Together Festival. Een hele leuke is ook de Boshalte. In juni vertrekt vanuit Utrecht vanaf het Domplein een bus naar een bos. Daar kun je als jongere mee, gratis, als je tussen 16 en 27 jaar bent. Ja. En mooie samenwerking tussen Raum en We The City. En daarmee ga je dus echt naar het bos, naar landgoed Beerschoten in de Beeld. Oh ja. En daar stap je uit en kom je op adem en kun je merken wat de natuur met je doet. Het vermindert van stress. Het heeft effect op mogelijke depressie en angst om dat te verlagen. Ja. Een hele mooie...
0: Klinkt als een hele goede tip die je geeft.
2: Ja, lijkt me prachtig. Ja.
1: Ja. Dank, Wieke Mulder, over de Week van de Mentale Gezondheid. Fijne dag
0: nog. En een goede werkdag. Ja.

0: ja, dat was een feest toen ik 12 was.
1: En in de bioscoop voor het eerst in 1978, wat heb ik het over, de film Grease te zien was. Alan Grease, musical Grease neem
2: ja,
1: ik aan.
2: Ja, ben ik ook geweest, geweldig.
1: Natuurlijk. Ja. En Marjolein ook natuurlijk, hè.
2: Musical geweest, maar ook de film zegt heel vaak gezien. Ja,
1: ja, ik rol ook, op. Ja. Ik ook wel, als man zijn, ook wel een keer of 5 of zo, denk ik. Want het blijft een leuke film.
2: Blijft leuk, vind leuk, ik ook.
1: Mooie ja. jeugdherinneringen komen weer boven. Het is 9:01. Zometeen het regionieuws.
2: BOA's, de handhavers van de gemeente, heb ik het dan over. Die mogen jongeren nu ook gaan verwijzen naar bureau HALT. En de provincie heeft 80 miljoen euro verdeeld.
1: Kijk eens aan. Zometeen hier meer over bij Radio M Utrecht.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
1: Eén minuut over 8:30, het regionieuws door Marjolein van Radio M Utrecht. Dat begint bij de provincie, want de provincie heeft de begroting vastgesteld.
2: Er is 80 miljoen euro te verdelen. De provincie Utrecht weer meer geld uitgeven aan busvervoer, het volle stroomnetwerk en het landelijk gebied om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Ook moet er geld naar subsidies voor wolfwerende rasters. De opkomst van het dier betekent ook dat de provincie meer uitgeeft vanwege alle vragen en onderzoeken die over de wolf gaan. Met een kleine 5 miljoen euro voor het busvervoer hoopt de provincie het OV weer stabiel te maken. Nu rijden er minder bussen. Aan het einde van het jaar moet de oorspronkelijke dienstregeling weer rijden. In Utrecht zijn gisteren 2 overleden personen gevonden. Gisterochtend rond 7:00 werd iemand aangetroffen in de wijk Oog in de Hal, in het Amsterdam-Rijnkanaal. De politie doet onderzoek om een misdrijf uit te sluiten. Meer is nog niet bekendgemaakt. En op straat in de wijk Hoograven werd een man gevonden. De hulpdiensten kwamen met spoed, maar hulp mocht niet meer baten. Wat er is gebeurd is nog onduidelijk. Ook hier is een onderzoek gestart om een misdrijf uit te sluiten. De politie heeft op sociale media bedreigingen gekregen vanwege een aanhouding in Zeist. Bij deze aanhouding van een zwangere vrouw is door agenten geweld gebruikt. Die beelden gaan rond op sociale media. Te zien is dat een agent de vrouw aan haar arm trekt en dat ze valt. Er was een melding gekomen van bedreiging en vernieling, en volgens de politie was ook sprake van een mes. Vanwege de veiligheid zouden agenten snel hebben willen handelen. Het gaat om een incident van een paar weken geleden. Het gebruik van geweld wordt nu getoetst, meldt de politie. BOA's krijgen vanaf vandaag de mogelijkheid om jongeren door te verwijzen naar bureau HALT. De politie mocht dat al. BOA's konden alleen boetes geven of waarschuwingen. Het idee is dat BOA's op die manier kunnen helpen om jeugdcriminaliteit tegen te gaan.
9: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld.
2: Het gaat om kleine vergrijpen. Dan heb je het over vernieling of als een minderjarige wordt betrapt op bijvoorbeeld alcoholgebruik. Meer nieuws kun je lezen op de app en op onze website. En dat is rtvutrecht.nl. Dan het weer. In de ochtend vooral veel zon. Later is er wat meer bewolking en hier en daar kans op een buitje. En het wordt maximaal 24 graden.
0: Nou ja, toch een mooi vooruitzicht. Die 3, 24 graden die we gaan halen.
2: Ik vind het goed. Ja hoor.
0: Hallo.
10: Ja, prima.
0: Nou, daar gaan we ervoor. Marjolein, dankjewel. Regio Nieuws om 9:30 weer, hè?
2: Ja, tot zo meteen.
0: Tot zo. Verkeersinformatie van de ANWB begint op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld 5 minuten extra. Ook vanaf de andere kant, maar dan 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. De A2 van Den Bosch naar Utrecht vanaf afrit Geldermalsen tot aan afrit Everding heb je 5 minuten tijdverlies, ondanks de vele rijstroken. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, de vertraging begint bij Reewijk tot aan Woerden, 10 minuten extra. A12 Arnhem-Utrecht, afrit Wageningen-Veenendaal. Over die 5 kilometer doe je ook bijna 10 minuten langer. A27 Noord-Brabant richting Utrecht, knooppunt Gorinchem-Lexmond. En vanuit Flevoland richting Gorinchem, dus langs Utrecht. Nog voordat je Utrecht voorbij bent, tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd, 10 minuten extra. Dat was de laatste melding voor u. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
11: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
15: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
16: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Utrecht is wakker.

0: It's a real thing and you to me are everything. Ja, it's the real thing, it's a real life. En het is voor het goede doel ook leven. En die berg op klimmen. We hebben het over KBF kankerbestrijding. Die ondersteuning krijgt KBF aanstaande donderdag weer. Want dan is het weer de Aldu6-dag, zoals elk jaar. En dit jaar alweer voor de 20e keer. Er zijn ook veel deelnemers uit Utrecht die meedoen. En dat is mooi om ze te volgen. En dat doet onze verslaggever Robert-Jan Boy. Die volgens mij al van bocht 21 op de top is gekomen van die prachtige berg, de Aldu6.
1: Jazeker, dat klopt inderdaad, Bob en Anne. En het was een mooie klim. Bocht 21, ja, daar heb je heel wat haarspel. Bocht en nog te gaan natuurlijk met die geweldige stijgingspercentages, die geweldige uitzichten en ook die aanmoedigingen langs de kant van de weg natuurlijk. Van kom op, ga omhoog, doorzetten, dat soort zaken. En dan weet je, ja, het is voor het goede doel. Ja, Aldu6 bestaat al 20 jaar. Totaal is er 245 miljoen euro opgehaald. Dus dat is nogal wat. En terwijl we hier staan te praten, kom even iets dichterbij. Zie ik, blijf er ook even bij. Ja, Gerard Mocking en zijn vrouw Margret.
2: Goedemorgen.
1: En Anita is er ook nog bij van het team Educatie. Dat is, we zullen het even uitleggen. Want we zijn de klim begonnen vanochtend met Martin van Zijl. De teammaatje van de berghappers. Ja. Zij aan zij omhoog gegaan. Alleen Martin had natuurlijk een bepaald trainingsschema.
3: Klopt.
1: Was al een keer omhoog gegaan.
3: Klopt.
1: Die dacht op een gegeven moment, jongens, ik ga nu naar beneden toe. Ja. Want ik ga er donderdag 6 keer tegenop.
3: Ja, klopt.
1: Want ik word 66.
3: Ja.
1: Dus rij alleen maar verder.
3: Ja.
1: Nou, dat heb ik gedaan.
3: Je hebt het gehaald.
1: En ik heb het gehaald.
3: Gefeliciteerd.
1: Jullie boven, maar jullie hadden lekker
3: we hadden lekker band. We moesten een andere auto regelen en dat is gelukt. Vandaar even een ietsje later zijn, maar
2: alsnog.
1: We zijn half negen al afgesproken.
3: Ja, bijna.
1: Nou, wat lekker band met de auto. Het is weer even anders.
3: Ja, alleen de onderkant was plat, dat scheelde.
1: Nou, dat scheelt. Gerard en Margaret maken het allemaal voor het eerst mee. Gerard is ook de berg opgegaan. Margaret al gaat lopen, geloof ik.
2: Ik ga hem lopen, ja. Ja, voor het eerst.
1: Ja.
2: Nou, ik ben heel benieuwd hoe het gaat.
3: Ja. Dat moet komen. Jawel, ze gaan het ook redden. Ja. Gisteren zijn we wel een keertje wezen trainen. Gisteren zijn we ook in de boven gefietst. En, het is goed vol te houden, maar je moet wel goed gedoseerd rijden, want anders ga je het niet trekken.
1: Nee, want het begint heel stijl. Het blijft natuurlijk stijl, maar het nog eens extra stijl. Ja. Het was toen ik aan het klimmen was, was het natuurlijk ochtend. Dus dat is cool.
3: Ja, het koelde gisteren. Gisteren was het echt bloedheet. En dat was echt afzien.
1: Ja.
3: Maar ja, ondanks dat hebben we het wel gered met z'n allen. En dat was heel erg leuk.
1: Ja, waarom doe je dan?
3: Waarom
1: dat
3: doen?
1: Zeggen we, jongens, punt 1,
3: we doen het voor het goede doel. Om zoveel mogelijk geld op te halen. En punt 2, ja, zoiets wil je gewoon een keer meemaken en beleven. En het is echt gigantisch mooi om te doen.
1: De symboolfunctie die erachter
3: zit. Ja, ja. Ja, zoiets moet je gewoon een keer gedaan hebben. En je mag best een keer goed afzien voor het goede doel. Dat is alleen maar goed.
1: Hoeveel geld hebben jullie al binnengehaald?
3: Wij hebben ruim 20.000 euro binnengehaald.
1: Zo,
3: ja,
1: want dat is wel de opdracht. Meedoen aan Aldu6.
3: Ja.
1: Lopen, fietsen. Wel per persoon in principe 2.500 euro
3: bijdragen. Dus dan hebben we het gaat helemaal goed. En het is heel erg leuk.
2: Ja, we hebben heel goed ons best gedaan. Ja. En we hebben vorig jaar ons huis laten bouwen.
1: Oh.
2: En we hebben alle mensen die aan ons huis hebben meegebouwd, hebben we gevraagd of ze shirtsponsoring willen doen.
1: Oh.
2: En ze hebben allemaal meegedaan.
1: Kijk,
2: en daar wil ik echt nog een keer voor bedanken.
1: Ja. Nou, dat is zo kort. Werkt iedereen samen. En Anita is van het team Educatie.
4: Ja,
1: wat betekent dat? Even korte bewoordingen.
4: Er zijn heel veel kinderen die de berg op gaan. Sommigen mee met hun ouders, maar sommigen ook echt als bikkels zelf fietsen of lopen.
1: Ja.
4: Maar die hebben wel huiswerk. En die krijgen geen vrij van school als ze niet hun huiswerk maken.
1: En die krijgen bijles hier.
4: En die komen met hun huiswerk bij ons. En dan werken ze met z'n allen, kunnen ze nog mooie ervaringen uitwisselen.
1: Ja.
4: En we verzorgen nog workshops, muziek maken, een zeskamp, dus van alles. Ook met de Franse kinderen.
1: Kortom, wat gebeurt allemaal hier? Laten we even omschrijven nog waar we nu staan. Want we zijn nu echt op de top. Ik zie daar de Groene Heuvel. Ja, het is een heuvel, het is natuurlijk een berg.
4: Ja.
1: Met de zon, een paar kleine huisjes erbovenop. Links de beroemde kerktoren. Vroeger was hier pastoor Jaap Reuten. Als er een Nederlander boven kwam, winnend op Alpdues, dan werd de klok geluid.
4: Echt hoor.
1: Hier achter mij de Acor Alp, zoals het nu heet. Vroeger Palais des Sports. Dat grote zenuwcentrum van Alpdues, waar de vrijwilligers samenkomen, waar de zaal is voor verdere bijeenkomsten, waar je een een natje en een droogje kunt krijgen. Nou, ga zo maar door waar het team educatie ook daar is. En rechts het finishplein, dat wordt nu nog opgebouwd. Allerlei raffineringstenten, waaronder ook de patatkraam van de man die wij morgen gaan spreken van de vrijwilligers. Dat is een patatfluisteraar, tot en met al jarenlang vrijwilliger. Allemaal voor het goede doel, want ik denk dat de saamhorigheid al voelbaar is.
3: Saamhorigheid?
2: Zeker weten, de saamhorigheid op de camping bij ons is ook echt, iedereen zegt elkaar gedag en we praten en worden gewaarschuwd. En,
3: ja, het is echt top. Zo'n mooie sfeer, het is echt niet te beschrijven, zo leuk. En, iedereen leeft met elkaar mee en dat voel je en dat proef je. En ja, dat is niet te beschrijven gewoon.
1: Nee. Ja. Nou, succes met de voorbereidingen.
3: Gaat lukken.
1: Donderdag gaat het gebeuren.
2: Gebeuren, ja.
1: Ja, merci. Ja. De verslaggever gaat even douchen, denk ik.
2: Ja, is goed.
4: Bedankt. Joep, graag gedaan.
2: Dank je wel.

0: Gerard Joling, niet voor één keer. We zijn ook niet voor één gat te vangen. Is ook zo'n mooie uitdrukking trouwens.
1: Ja, precies.
0: Utrecht is wakker. Nog eventjes geduld. Dan horen we Grita weer. Ik wil er eigenlijk niet. Wat, Grita, hallo?
1: Klopt. Wie is daar?
2: Ik ben er.
0: Oké, goed zo. Zo meteen meer over het weer voor Midden-Nederland. Want het zonnetje is erbij gekomen. En het zonnetje in huis, die hoor je dan zo meteen uitgebreid. Over het zonnetje in huis gesproken, Anne, jij mag het even zeggen.
1: Hallo. Ja.
0: Hallo, nou, dat komt een beetje over. Hallo, hallo.
1: Mijn stem sloeg een beetje over. Een beetje
0: hallo.
1: Het is 10 voor 9. Ik mag hopen dat die stem inmiddels wel warm is.
0: Intussen wel, ja.
1: Goed, we gaan het nog heel even hebben over de vraag van vandaag die wij jou stellen. Dat is, heb jij ooit problemen gehad met je mentale gezondheid? En hoe ben je daar weer uitgekomen? Nou, we hebben het daarover omdat het de Week van de Mentale Gezondheid is. Die begint vandaag. Is in heel Nederland, maar ook in Utrecht hebben we daar activiteiten. Hebben we het net over gehad, 8:15, met een van de mede-organisatoren van deze week. Mooi gesprek was dat. Goed, we hebben wat reacties verzameld van mensen die dus meer hebben gedeeld over hun mentale gezondheid. Zoals Hans, die zegt, ja, goedemorgen, met mijn mentale gezondheid gaat het best goed. Ik heb er gelukkig nooit last mee gehad. Nou Hans, hou er zo, dat is fijn om te horen. En ik zie overigens, onze trouwe luisteraar Hans is jarig vandaag.
0: Echt waar, Hans Maartensdijk is jarig.
1: Hans Maartensdijk is jarig.
0: Hans, let op.
3: Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
0: Namens ons allemaal. Kijk eens aan, wat een mooie leeftijd.
1: Kijk, nou houden zo die mentale gezondheid, toch?
0: En als je het omdraait, Hans, is dus helemaal leuk. Je leeftijd, 18.
1: God, ja, 18 jaar, dat is wel een heel ander tijdperk dan. Nou, gaan we nog eventjes door. Jaap zegt, morgen Bob en Anne, goedemiddag alvast. Connie en Aart. Ik heb gelukkig nooit problemen met mijn mentale gezondheid gehad. Ook niet ten opzichte van mijn werk bij de brandweer en het meldkamerwerk. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan heftige verhalen tot je krijgt. Hij heeft wel de opleiding tot collegiale opvang en nazorg gevolgd om collega's bij te staan na een heftige inzet of gebeurtenis. En hij zegt, die kennis kun je uiteraard ook gebruiken in de familie of in de vriendenkring, mocht het nodig zijn. Nou, dat is fijn, dat je dan toch wel een luisterend oor kan bieden aan mensen die het nodig hebben. En dat je dan weet wat je wel niet kan zeggen tegen de mensen om ze te helpen. Nou, Jaap, goed. Heel goed om te horen. Nou, even kijken hoor. Nee, ik zie echt met mensen die... Ruud zegt bijvoorbeeld, goedemorgen, nooit opgeven. Ik weet dat na een hoop ellende te hebben overwonnen er altijd weer een mooie tijd aanbreekt.
0: Nou, dat is fijn, licht aan het einde van de tunnel kunnen zien. En dat is moeilijk natuurlijk in een lastige periode waarin je zit. Om dan
1: absoluut
0: toch positief vooruit te kijken.
1: Ja.
0: Fijn om deze ondersteuning ook mee te krijgen.
1: Ja, tot slot hebben we nog Bianca, die zegt, goedemorgen. Ja, daar heb ik mee te maken gehad hoor, een paar keer. Ik weet nu dat ik er tegen kan vechten en dat ook moet doen. En dat ik het dan uiteindelijk overwin. Maar eerst rust pakken en verwerken tot je sterk genoeg bent om weer omhoog te klimmen. Geniet van je dag.
0: Kijk eens aan.
1: Hetzelfde voor jou, Bianca, en voor iedereen die heeft gereageerd. En reageren kan nog steeds de hele dag door, want Aart gaat erover verder. En Connie ook in Dus aan tafel in Utrecht komt thuis over de Week van de Mentale Gezondheid.
0: Reageren via de app of rtvutrecht.nl op de Facebookpagina wel te verstaan. Dan nu. Alle ruimte voor Grita Spallenburg, want we hebben mooi weer. En kan er nog een buitje voorkomen vandaag in Midden-Nederland?
2: Ja, misschien een lokaal buitje, maar dan moet je bijna geluk hebben. Of heet dat pech? Nou ja, een lokaal buitje is mogelijk, maar de meeste plekken zullen droog blijven. En ja, het is nu mooi buiten, hoor. Het is ook al aardig opgewarmd. Het is 18, lokaal 19 graden al. De zon is er flink bij. En straks dan komen er wat meer wolkenvelden. Dan hebben we het rond lunchtijd of iets daarna. En dan kan die lucht ook tijdelijk wat meer dichtslippen met bewolking, ook misschien met wat hoge bewolking. Dus ja, de mooiste uren zijn nu en de komende paar uren. Maar het is vanmiddag echt niet slecht. 3,24 graden is ook een mooie temperatuur. Weinig wind, het is rustig. Nou ja, dat ene buitje, dat lichte buitje, dat hoort er dan gewoon bij.
0: Dat lijkt me wel, ja. En het is niet anders ook, we moeten het gewoon tot ons laten komen, zeg ik dan.
2: Ja, dat is het mooie van het weer. Je hebt er geen invloed op. Nee, ik ga komend weekend naar Zeeland of naar Friesland om daar een paar dagen te kanoën. En ik, ja, dus dan kijk ik wel altijd van, nou ja, ik zie wel wat mij wordt aangeboden aan weer, want ik kan er niks aan veranderen.
0: Dus, kanoën daar ook heen of niet? Of,
2: nee, dat niet. Oh. Nee, dat doen we lui dan met zijn trailer.
0: Okay.
2: Het moet wel een beetje leuk blijven, hè?
0: Oké, maar even in een andere omgeving. Kanoën dan bij jou.
2: Ja,
0: in de
2: dat vind ik wel leuk.
0: Ja, ik snap het.
2: En je ziet ook dat die verwachtingen een beetje schommelen. Ja. Maar ik moet zeggen, de wisselvalligheid van de komende dagen lijkt zich echt te beperken tot dinsdag tot met vrijdag.
0: Mm-hmm.
2: Ook de nieuwste modellen laten eigenlijk het komend weekend alweer een hoge drukgebied bij ons verschijnen. Wat dat betreft ziet het er best wel goed uit. Maar zitten er wel een paar wisselvallige dagen aan. Morgen ook bijvoorbeeld. Morgenochtend denk ik wat buiige regen. In de middag een paar pittigere buien, kan ook onweer bij voorkomen. Het wordt nog 22 graden. En dan woensdag, donderdag, vrijdag, ja, dan is het misschien wat killetjes. Denk aan op een gegeven moment nog maar 19 of 20 graden. Dus dat is dan eventjes doorheen borstelen.
0: Ja.
2: En dan vanaf het weekend weer het hoge druk weer waarschijnlijk in.
0: En zijn er ook lange termijn modellen die zeggen, nou, maar we krijgen toch een partij hete zomer deze zomer?
2: Ja, de tendens, en dat is natuurlijk de trend die je al een paar decennia ziet, is dat je toch wel weer een warme zomer, ja, dat is bijna nu een gegeven. Hè?
0: Ja,
2: en
0: dat is ook altijd wel weer waar natuurlijk.
2: Ja, dus warm. Het is even te kijken hoeveel wisselvallige fases erin gaan zitten. Er zullen vast wel buien komen. Je wil liever niet dat er een vastgeroest hoge drukgebied zit en dat je anderhalve maand eigenlijk geen neerslag hebt.
0: Nee.
2: Dus warm zeker, maar met wisselvallige fases lijken er ook wel in te zitten.
0: Oké. Okay. Nou, goed, meten we alvast. Vandaag 3, 24 graden. Misschien een beetje regen, misschien een beetje niet regen.
2: Ja.
0: En best wel lekkere temperatuur, denk ik.
2: Ja, ik denk dat het best op zich wel een fijn dagje wordt. Dus zeker de komende uurtjes.
0: Tot vanmiddag, Rita. In Aan Tafel horen we je weer, hè?
2: Tot later.
0: Oh, dankjewel. Utrecht is wakker, loopt ten einde.
1: Daar zijn we ook weer doorheen gevlogen, ja,
0: hè? Zeker, zometeen de hits uit Holland met Pieter Vorage. Blijf luisteren, dit is John Cicada, Just Another Day. Fijne dag, blijf luisteren.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Is binnen 3 minuten geregeld.
6: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Radio M Utrecht. In midden in...
10: Dit is Eemland 1.
11: Wegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
12: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
11: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Ivan Cepeda. Dat de la Estrella zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
13: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
11: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het einde.
14: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Eemland 1.
2: Een heel goedemorgen op deze maandag 1 juni. Ja, het begin van de meteorologische zomer wordt er gezegd. En we hebben nog een klein beetje zomer vandaag, want het wordt zo'n 24 graden. Maar straks meer daarover van onze weerman Klaas Bijker. Ja, en 1 juni staat bekend als Internationale Dag van het Kind. En deze dag is van oudsher ook wel bekend als de Internationale Dag ter Bescherming van Kinderen. En die is in het leven geroepen door de Verenigde Naties in 1954. Verder vandaag bij ons bij Eemland 1 Actueel. Dierenmishandeling gebeurt vaker dan u denkt en ook bij u om de hoek. De gemeenteraad van Soest heeft 4 nieuwe wethouders geïnstalleerd. En wie dat zijn, dat hoort u zo dadelijk. En het is vandaag maandag, dus Arjan Klaver schuift aan met het sportnieuws uit de regio. En we schakelen over naar Bunschoten om te horen wat Randje 16 deze week voor u in petto heeft. Genoeg reden om lekker te blijven luisteren, dus blijf er gezellig bij. We gaan eerst luisteren naar Tom Jones en dan ben ik bij u terug. Tot zo.
17: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Sir Tom Jones luisteren we naar hier bij Eemland 1 Actueel. En hij komt deze zomer naar de paleistuin van Paleis Soestdijk. Dus ja, heeft u kaarten, dan wordt dat vast genieten. De man is begin 80, heb ik zo'n beetje in mijn hoofd. En ja, hij doet het nog fantastisch en hij heeft nog een geweldige stem. Goed, wij gaan over naar een minder leuk onderwerp en dat is dierenmishandeling. En dat komt vaker voor dan wij misschien denken. Het aantal meldingen stijgt al jaren en experts denken dat de echte cijfers nog veel hoger liggen, omdat lang niet alles wordt gemeld. En naar schatting worden er jaarlijks zo'n 150.000 dieren mishandeld. Hierover praat ik met Jelco de Ruiter. Hij is woordvoerder Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Goedemorgen, Jelco.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Het cijfer 150.000 dieren per jaar, dat is een getal om van te schrikken. Als je aan dierenmishandeling denkt, Jelco, moet je dan altijd aan verwaarlozing of geweld tegen dieren denken? Of is bijvoorbeeld warm weer met je hond gaan fietsen aan de lijn of je dier in een auto achterlaten, kun je dat ook beschouwen als dierenmishandeling?
1: Nou, er zijn eigenlijk twee verschillende termen. Verwaarlozing en mishandeling.
0: Ja.
1: Mishandeling doe je met opzet.
0: Mm-hmm.
1: Meestal is verwaarlozing uit onwetendheid, uit onmacht. Het niet weten hoe of wat. Of er de middelen niet voor hebben om goed voor een dier te zorgen. Dus je hebt verwaarlozing en mishandeling. En dan mag je zeg maar als het gaat om honden uitlaten op een stikhete dag op een asfaltweg, er wel vanuit gaan dat dat mishandeling is. Want daar is zoveel aandacht over geweest en nog steeds in de publiciteit. Ja, dat is mishandeling. Net zoals een hond in een snikhete auto laten zitten terwijl je zelf op het strand ligt. Dat is allemaal mishandeling.
0: Dat is mishandeling. En ja. Mag jij als burger, hè, als je zoiets ziet, mag je ingrijpen?
1: Dat ligt eraan wat je bedoelt met ingrijpen. Wat suggereer je?
0: Nou ja, kijk, als het een snikhete dag is en je ziet een dier in een auto met de ramen dicht. En je ziet dat het dier in nood is. Mag ik dan, ik noem maar wat, een steen pakken en die ruit ingooien?
1: Nee, dat mag niet. Je mag nooit voor eigen rechter spelen. Wat je wel mag en moet, naar mijn mening, is direct 112 bellen. In de meeste gevallen komt de politie dan direct ter plaatse die ervoor zorgt dat de ruit wordt ingetikt. Maar het kan ook zijn dat de politie jou toestemming geeft om die ruit in te tikken.
0: Ja,
1: dan ben je gecoverd.
0: En als ik nou iemand zie met een hond aan de lijn met 30 graden op de fiets, wat mag ik dan doen?
1: Mijn advies zou zijn is om er sowieso iets van te zeggen.
0: Ja, dat sowieso.
1: Maar ja, we weten ook dat mensen soms wel eens agressief kunnen reageren.
0: Ja.
1: Dus je moet dat wel altijd met beleid doen. Maar als je dat ziet gebeuren, sowieso de persoon in kwestie proberen erop aan te spreken.
0: Ja.
1: Als hij daar dan vervolgens geen acht op slaat, is het misschien toch goed om diegene wat indringender aan te spreken en dan ook de politie te bellen.
0: Lijkt me wel. Goed, nu dat we het over dierenmishandeling hebben. Stel je ziet of je vermoedt dat gaande is. Wat moet je dan gelijk doen?
1: Het aller

0: Beste, er zijn twee wegen. Kijk, de zaken waar wij ons het meest mee bezighouden zijn zaken van verwaarlozing achter de voordeur. Dus mensen die om wat voor reden dan ook niet goed voor hun dier zorgen. En dan moet je denken aan zaken als dieren met een verveelte vacht, dieren met een rot gebit, dieren die in onhygiënische te kleine huisvesting zitten. Al dat soort zaken. En wat we ook steeds vaker zien, zijn mensen die, of dieren die eigenlijk al lang naar een dierenarts zouden hebben gemoeten, maar wat de eigenaar simpelweg niet doet. Nou, je kan natuurlijk in zulke gevallen altijd ervoor kiezen om iemand daar zelf op aan te spreken. Maar als dat om wat voor reden dan ook niet kan, of als je verwacht dat daar niet een prettige reactie op kan komen, kan je altijd bellen met het meldpunt 144.
1: 144.
0: Dat is het landelijk meldpunt dat zich bevindt bij de politie. Speciaal ingericht voor het melden van verwaarlozing en mishandelingszaken voor dieren.
1: Ja, als er sprake is van dierenmishandeling in een thuissituatie, dan is er vaak meer aan de hand in zo'n geval. Dat kan wijzen op meerdere vormen van geweld binnen die huiselijke situatie. Komen jullie dat vaak tegen?
0: Nou, nogmaals, we hebben twee termen in het land. Verwaarlozing en mishandeling. En het klopt wat jij zegt als het gaat om dierenmishandeling. Zeker als het wordt gedaan door kinderen of jongeren, dan is dat meestal wel een voorbode voor grotere ellende later. Want dat begint bij dieren, maar dat kan zomaar uitmonden dat zo iemand ook geweld gaat plegen richting mensen.
1: Ja.
0: De gevallen die wij meestal tegenkomen zijn vrijwel altijd verwaarlozingszaken. Ja. Dus dat zijn mensen die om bepaalde redenen, bijvoorbeeld geen financiële middelen, drugsverslaving, eenzaamheid, sociale of psychische problemen, niet of heel slecht in staat zijn om voor een dier te zorgen. Dat is het gros van de gevallen die wij tegenkomen.
1: Is het nou zo dat wij Nederlanders adequaat reageren op als we dat zien? Heeft de dierenbescherming of de inspectiedienst genoeg middelen om echt harde maatregelen te nemen in zo'n geval?
0: Middelen hebben we voldoende, maar we zien wel dat met name de laatste jaren, dat komt vooral omdat we steeds meer aandacht krijgen voor de zaken die we onder de aandacht brengen, mensen wel steeds alerter worden, maar dat mag nog wel steeds alerter. Wat je toch nog steeds vaak ziet is dat mensen een overweging maken om niks te melden omdat ze bijvoorbeeld geen ruzie willen krijgen met de buurman.
1: Dus een beetje angst komt daar om de hoek kijken.
0: Ja, er komt zeker angst om de hoek kijken. En dan mag je wel eens de vraag stellen van ja, maar hoe erg vind ik het nou eigenlijk om ruzie te krijgen met de buurman als ik daar een hond zie zitten in een vervuilde kennel die nooit wordt uitgelaten en geen eten krijgt.
1: Precies, precies.
0: Ik zou dan zelf de overweging maken, dan maar ruzie met de buurman. Maar
1: precies.
0: Dan sta ik er misschien iets anders in dan de gemiddelde Nederlander.
1: Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen, ik ben het met je eens, hè, dat je altijd melding moet maken als je vermoedt of je ziet daadwerkelijk dat er sprake is van verwaarlozing of van geweld. Maar is onze wetgeving dusdanig dat er voldoende gestraft wordt in zo'n
0: geval? Zeker. Zeker, sterker nog, 2 jaar geleden hebben de Tweede en de Eerste Kamer unaniem een nieuwe wet aangenomen. Die heet Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Er zijn forse strafverzwaringen in opgenomen. De maximale celstraf op dit moment is 5 jaar. De maximale geldstraf is 90.000 euro boete. En bovendien, en daar zijn wij erg blij mee, is er in de nieuwe wetgeving opgenomen dat een rechter een houdverbod kan opleggen aan iemand. Dus dat iemand gewoon geen dieren meer mag houden. En dat kan in de schrijnendste gevallen zelfs tot levenslang.
1: Ja, en wordt daar dus ook op gecontroleerd, Jelko?
0: Hoe bedoelt u?
1: Nou, stel dat iemand het verbod krijgt om dieren te houden, wordt dat ook gecontroleerd?
0: Ja, dat controleren we elk kwartaal. En op het moment dat je het houdverbod overtreedt, dan gaan de nieuwe dieren onherroepelijk mee. En dan staat je ook een celstraf te wachten. En dat begint met een aantal dagen, zo'n 5 tot 6. Maar als je vaker recidiveert, gaat zo'n straf lelijk oplopen.
1: Ja.
0: Dus qua straffen heb ik de indruk, staat het er niet slecht voor.
1: Nou, ik vind dat een goed bericht. Jelko de Ruiter, woordvoerder Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Dank je wel voor dit gesprek. En voor de luisteraars wil ik zeggen, heeft u een idee van verwaarlozing of mishandeling? Bel dan nummer 144. Jelko, dank je wel en nog een fijne dag.
0: Ja, van hetzelfde.

0: Try Again. Een prachtig nummer van Marlon Pichel en Danny Vera. Het is tijd voor de nieuwtjes uit de regio.
1: Nieuws uit de regio.
0: Ja, en het AD opent met overlast dit weekend, veroorzaakt door jongeren in het centrum van Vathorst in Amersfoort. Toen de politie ter plaatse kwam, werden zij bekogeld met vuurwerk. Verschillende jongeren zijn gecontroleerd en waar nodig bekeurd. In de Gooi en Eemlander lezen we dat zaterdagavond twee scooters met elkaar in botsing zijn gekomen. Dit gebeurde aan de Koenraadstraat in Bunschoten-Spakenburg. Een van de scooterrijders is daarbij gewond geraakt en meegenomen door de ambulance naar het ziekenhuis. De andere scooterrijder was licht gewond en is meegenomen naar het politiebureau. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 in de avond en de oorzaak van het ongeluk, dat is nog niet bekend. Ook meldt de Gooi en Eemlander dat de afgelopen zaterdagmiddag de ophaalbrug bij Eembrugge getroffen werd door een storing. Deze keer ging het om de fietsbrug. Al sinds 2020 heeft de ophaalbrug met regelmaat last van storingen en diverse reparaties en zelfs vervanging van brugdelen en een nieuw bestuurssysteem hebben niet geholpen. Veel fietsers moesten zaterdag capriolen uithalen, zoals hun fiets over de vangrail tillen, om hun weg te kunnen vervolgen. Wanneer de storing is opgelost, dat is nog niet bekend. De provincie Utrecht start een nieuwe subsidieregeling om circulaire en klimaatinitiatieven te versnellen. De subsidie Klimaat en Circulair is voor gemeenten, waterschappen, regionale netwerken en ondernemers. Zij kunnen subsidie aanvragen voor kansrijke initiatieven die grondstoffengebruik verminderen en de CO2-uitstoot terugdringen. En zo meldt de provincie Utrecht.

0: nieuws uit de regio.
1: Ja, dan gaan we verder met het nieuws uit de regio. Inwoners van de provincie Utrecht met een laag inkomen kunnen sinds januari van dit jaar in de daluren met 70% korting reizen. Dit geldt voor de UOV-bus en de tram. Inwoners van 65 jaar en ouder profiteren van de landelijke leeftijdskorting en ontvangen zelfs 80% korting. Op de site van Nederland 1 is te lezen dat met de komst van honderden militairen naar Soesterberg een nieuwe fase aanbreekt. Om inwoners kennis te laten maken met hun toekomstige buren organiseert het 45e Panzerbataljon op woensdag 3 juni een openbare bijeenkomst op Den Bergplein. Volgens luitenant-kolonel Sander Donker draait het die middag vooral om ontmoeting en met elkaar in gesprek kunnen gaan. We willen graag laten zien wie we zijn, aldus de luitenant-kolonel. En tot slot de volière in de Pekingtuin. Ja, die is ontruimd. En in alle vroegte zijn alle vogels afgelopen week door de verzorgers gevangen en overgebracht naar de hertenkamp in het Maarschalksbos in Baren. De volière blijft voorlopig nog even staan vanwege de monumentale status van het park. Tot zover de nieuwtjes uit de regio van maandag 1 juni.

0: Paul McCartney samen met Ringo Starr met het nummer Home to Us. Een splinternieuw album, Dungeon Lane, waarin McCartney even teruggaat naar zijn jeugd. En zijn jeugd, dat was in Liverpool. En lijkt deze sound niet enorm op de Beatles? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En zeker voor de liefhebbers. Goed, dan is het tijd voor het weer met Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas, op deze eerste dag van de meteorologische zomer.
2: Zomer, ja, dat is waar.
0: Ja,
2: ik moest trouwens, toen je Liverpool net even noemde, werd dat niet Mercy Sound genoemd?
0: Ja, zeker weten.
2: Die soort muziek?
0: Ja, van onze leeftijd weten wij dat natuurlijk, hè?
2: Was jij een zekere leeftijd weet je dat.
0: Was jij een Beatle-fan of een Rolling Stone-fan?
2: Nee, dat niet.
0: Geen van beide?
2: Nee.
0: Je had toen in onze jeugd twee groepen, hè? Of je was een Stones-fan, of je was een Beatle-fan.
2: Ja, nee, ik had meer Andrew Gold en zo, dat soort categorieën.
0: Oké, dan.
2: Zeg je dat iets?
0: Nee. Ja, Menno, onze technicus Menno Mooi, die schudt van ja, maar dat is, die weet heel veel van muziek. Ik was een Beatles meisje. Ik was een echt Beatles meisje, ja, inderdaad.
2: Maar ik weet dat Coat & Bee nog eens een keer terugkeek naar die Beatles-tijd en toen zeiden ze, wat waren ze toch eigenlijk kinderachtig?
0: Nou. Ja.
2: Kun je
0: ook
2: het voorstellen?
0: Nee.
2: I Wanna Hold Your Hand en zo, dat soort liedjes.
0: Ja, maar dat was toch schattig?
2: Schattig. Ja,
0: ik vind dat schattig. Toen was dat schattig. Goed, hoe schattig is het vandaag met het weer, Klaas?
2: Ja, we moeten afscheid nemen van zomerse temperaturen. Ik weet niet hoe erg je dat vindt. Dus we komen niet meer boven de 25 graden uit. Er kan een licht buitje vallen, maar stelt niks voor. Mm-hmm. Maar morgen dan gaan eindelijk weer eens de hemelsluizen open.
0: Ja. Inderdaad, ja.
2: Ja, en dan mogen we blij zijn als we de 20 graden nog halen, morgen, tijdens die regen. En bijvoorbeeld donderdag is een totaal verregende dag en dan zitten we zelfs onder de 20, of meestal zelfs onder de 18 graden.
0: Ja, dat is dan weer het nadeel, vind ik, hè? Gelijk die temperaturen die zo naar beneden kelderen.
2: Ja, maar ik bedoel van de regen. Nou, dat hoeft niet, hoor. Je kunt ook warm weer en onweersbuien hebben.
0: Dus, dat klopt.
2: Boven de 25 graden is. Maar goed, dit is een periode die nog, ik dacht gisteren van, misschien is het maar heel kort, maar volgens de nieuwsberichten zou het toch nog enige tijd kunnen aanhouden. Dus we gaan met dit weer in ieder geval ook het weekend tegemoet.
0: Oké.
2: Ja, en of er dan een korte opleving is van de temperatuur, daarover meer de volgende dagen.
0: Ja, we spreken elkaar iedere dag. En dan hou jij ons van minuut tot minuut op de hoogte. Ja. Maar dat is een beetje overdreven natuurlijk. Maar dus vandaag nog even genieten van het zonnetje. Ja.
2: En daarna bij het naar buiten gaan, de regenjas.
0: De regenjas,
2: enzovoorts. En de truien.
0: Ja, maar goed, ik weet wat jij gaat zeggen. Het is goed voor de plantjes.
2: Ja, maar voor de mensen gaan gewoon mopperen.
0: Ja, dat is maar. Moeten we niet doen. We moeten blij zijn met iedere dag. Toch?
2: Ja. Vooral in deze periode met veel langere, droge periodes en af en toe een verschroeide aarde of problemen met het kraanwater.
0: Daarom.
2: Is dit een mooie periode.
0: Ik vind van wel. Klaas, je hebt helemaal gelijk. Maar vandaag gaan we nog even genieten van die zon en dan gaan we gewoon met de paraplu en een jasje naar buiten. Niks aan de hand. Wij spreken elkaar morgen weer.
2: Is goed.
0: Dag Klaas. Mooie dag.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Political Science. Ja, Randy Newman van het album Sail Away. Een album uit 1972. De gemeenteraad van Soest heeft 4 nieuwe wethouders geïnstalleerd in een periode die door de coalitie wordt gepresenteerd als een frisse start. Nou, wie zijn deze mensen en hoe de aanpak in de toekomst eruit gaat zien, met name op dossiers zoals wonen, dat ga ik vragen aan onze politiek correspondent Jean Heil. Jean, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pearl.
0: Hallo. Ja, wie zijn deze nieuwe wethouders?
1: Nou ja, dat zijn er 4 stuks. Niet helemaal allemaal nieuw. Er zijn er 2 die al wat langer meelopen. Mm-hmm. Ten eerste is dat Annemarieke Wijst-Plomp. Zij is van GGS en zij is sinds december als opvolger van Aukje Treep als wethouder geïnstalleerd. Dus ze gaat eigenlijk door. Dan heb je Osman Soena van Progressief Soest. En dit wordt zijn, als ik het goed heb, zijn 3e termijn al als wethouder. Dan de fractievoorzitter van D66, althans in het vorige kabinet, laat ik het zo maar zeggen. Dat is Lenneke Welschen. En zij is wethouder geworden dus voor D66. En voor haar is dat voor het eerst. En splinternieuw is Ron Voskuilen voor Soest 2002. En een hoop Soesters zullen denken, Ron Voskuilen, ja, een hele bekende naam.
0: Ja, hele bekende naam, ja.
1: Ja, Ron is namelijk ook oudere man van het Groot Gaasbeker Gilde in Soest.
0: Ah, kijk, daar dus, kennen we van.
1: Daar kennen we ook van, ja.
0: Jean, waarom de keus om 2 hele nieuwe te nemen en 2 die zijn blijven zitten? Wat is de visie daarachter?
1: Nou, de visie daarachter is, dit zijn natuurlijk de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel winnaars gemeenteraadsverkiezingen, als ik zie dat GGS nu meedoet met slechts 2 zetels. Omdat ze er maar liefst 3 verloren hadden. Mm-hmm. Dat was even de herinnering, het simpele feit dat ze eigenlijk een college wilden vormen met POS. Partij Ons Soesterberg.
0: Ja.
1: Maar goed, ze kwamen er dus niet uit, zoals verwacht, rond de oude tempel.
0: Nee, dat is een heet hangijzer, hè?
1: Precies, ja, en POS is dus principieel geweest. En zit, ja, als wij daar niet over kunnen praten, heeft het ook geen zin om mee te gaan regeren.
0: Nee.
1: Nou ja, en toen kwamen ze uit op GGS. Ja, persoonlijk een beetje een, ja, ik zeg het misschien een beetje verkeerd, maar een beetje armoedige keuze.
0: Ja.
1: Ze zullen er niet blij zijn als ik het zeg. Ja, als je zoveel verliest, vraag ik me af of je het wel wil meeregeren. Maar goed.
0: We gaan dat meemaken. Maar Jean, de coalitie kiest dus voor hoofdlijnenakkoord. En ja, dat klinkt heel mooi, maar wat betekent het nou eigenlijk concreet?
1: Nou, het concreet betekent het, dat zegt de titel ook al van het coalitieakkoord, wendbaar, weerbaar en betrouwbaar.
0: Ja, dat vind ik ook van die termen. Dat ik denk van, ja, wat moet je daar nou mee?
1: Nou ja, dit dus. Het hoofdlijnenakkoord, daar bedoelt dit college mee. We gaan niet in detail op zaken in. Dit is eigenlijk een open uitnodiging naar de rest van de raad, de hele gemeenteraad, de oppositie. Kom meepraten. Wij komen niet met gedetailleerde plannen en dan zeggen jullie maar ja of nee op.
0: Maar is dat nou een haalbare kaart? Ik bedoel, er moet toch een plan liggen. Er zijn zoveel issues, hè? Neem alleen het oude tempelbos. Soesterberg, hè, waar de militairen nu komen. Ik bedoel, er liggen zoveel punten waar mensen duidelijkheid over willen. Dan kan je toch niet zo vaag blijven?
1: Nee, dat denken we ook. Met name de VVD, die natuurlijk super teleurgesteld is dat ze niet eens gevraagd zijn om mee te doen met de onderhandelingen. Maar goed, het ligt ook een beetje aan zichzelf als je al gelijk neerroept. Die zeggen, ja, het is een prachtig akkoord. Er staat een hoop in, maar er staat ook vooral een hoop niet in.
0: Ja.
1: Ja, waar moeten we over hebben? Het hoofdlijn centraal in het akkoord is natuurlijk wonen. Wonen, wonen, wonen. Ja, dan moet je dus verder kijken dan alleen binnenstedelijk bouwen. Nou, dat hebben ze redelijk, slim dat niet zeggen, maar toch wel redelijk aardig ingedekt. Mm-hmm. Kijk, er liggen concrete bouwplannen klaar voor 2000 woningen. Tussen nu en 2030 gaat dat gebouwd worden.
0: Ja.
1: Ja, Dat is aardig om te weten, maar er is meer dan 2000, na 2030.
0: Nou ja, dan schuif je het eigenlijk weer op, hè? Dan schuif je het naar de volgende verkiezingen.
1: Ja. Nou ja, dat komt GGS natuurlijk wel een beetje goed uit. Dan hoeven ze in de komende 4 jaar niet over de schans te praten.
0: Nee, maar dan hebben ze het over een frisse start. Ja. En dan denk ik, ja, hoezo een frisse start?
1: Ja. Nou, netcongestie, dat is natuurlijk ook één, hè?
0: Bedoel, ja.
1: Je leest berichten dat de grote maatschappijen als steden niet kunnen garanderen dat als er nieuw gebouwd wordt, kunnen die huizen misschien niet eens aangesloten worden op het stroomnet.
0: Nou ja, zo blij vindt, ja, mag ik zeggen, vaag.
1: Ja, het is vaag.
0: Dus, het is vaag. Maar wat is jouw idee, Jan? Als jij dit nu zo allemaal hebt gehoord, je hebt het gevolgd, wat is jouw conclusie?
1: Nou, mijn conclusie is dat ze heel voorzichtig te werk gaan. Ze willen dit kabinet, zoals ik dat het lokale kabinet, gewoon 4 jaar volhouden, wat ook de prijs is. Ja, en ze gaan de lopende zaken gaan ze natuurlijk verder uitbreiden of over hebben. En bouwen en netcongestie, klimaat, milieu, dat zijn toch wel de grootste dingen. En wat ook een probleem gaat worden, is natuurlijk de vluchtelingen.
0: Ja?
1: Waar gaan ze die laten?
0: Ja?
1: Ik bedoel,
0: ja?
1: Ze moeten 263 opvangen. Nou, ik geloof dat ze de 3 inmiddels hebben.
0: Ja. Nou ja, dat is een heel groot heikel punt. Hè?
1: Ja.
0: Laten we wel wezen, als je kijkt hoe Nederland reageert. Hè, als er ergens vluchtelingen geplaatst moeten worden. Krijgen we dat soort toestanden ook hier in onze regio.
1: Ja, nou ja, het eerste probleem is, vind maar locaties.
0: Ja.
1: Want daar ligt het dus het probleem. Ja, in woonwijken gaat het dus niet lukken.
0: Nee.
1: Ja, waar ga je ze dan neerzetten?
0: Nou ja,
1: precies. Worden er weer 90 geplaatst in het Witte Huis aan de rand van Soesten.
0: Ja,
1: een hotel.
0: Ja.
1: Daar werd 2 jaar geleden ook gezegd, ja, dat is echt maar voor 2 jaar. En dan is het helemaal klaar, dat komt niet meer terug. En het is dus weer terug. Ja, hoe betrouwbaar is dan betrouwbaar?
0: Nou ja, precies. Dus wendbaar, weerbaar en betrouwbaar. Daar zetten wij onze vraagtekens bij.
1: Ja, op dit moment wel. Maar goed, ze zijn net begonnen. Dus,
0: ja, we geven ze nog even een kans. Maar we houden het in de gaten. Jij houdt het in de gaten, Jean.
1: Ja.
0: Voor
1: ja,
0: ons.
1: Ga ik doen.
0: Ik dank je heel hartelijk voor nu. En we zijn nog niet uitgepraat hierover, hè?
1: Ik denk het niet.
0: Ik denk het ook niet. Jean Heil, dank je wel. En ik wens je een fijne dag.
1: En jij ook.

0: Ja, you bring me joy. En dat was Rita Ora die wij hoorden. En ja, joy, dat hadden ook de sporters afgelopen weekend. En dan praat ik tegen mijn collega Arjan Klaver.
1: Ja, er was veel joy, maar er waren ook wat traantjes.
0: Ja, waren er wat traantjes?
1: Ja, zeker.
0: Ja, vertel.
1: Laten we eerst maar met joy beginnen.
0: Met de joy beginnen, ja.
1: En dan gaan we naar Leusden. En de dames van Leusden, dan heb ik het over hockey, die zijn officieel gepromoveerd naar de eerste klasse na een 1-0 overwinning in de beslissende wedstrijd tegen de Groningse Stuts. En Eemvallei, en dat is in Amersfoort, won met 3-0 van de Kromhouters en werd in dezelfde pool tweede. Genoeg voor promotie. En met de promoties op zak kijken beide ploegen vooruit naar een volgend hoofdstuk. Spelen in de eerste klas, waar de teams zich hopen te bewijzen als nieuwe ambitieuze krachten. Dus.
0: Dus dat is joy.
1: Dat is joy.
0: Dat is de joy. En, ja, nu,
1: en degene die dan achterblijft in die klas, dat is AMHC. Dat zijn de Amersfoorters. Ja. En die blijven in de tweede klas. Dus ja, dat wordt nogal wat.
0: Oké. Ja.
1: Heel de stad speelt eerste klas, behalve AMHC. Echt de grootste club van de stad. Ja.
0: Ja. Dat is geen joy.
1: Dat is geen joy. Maar we hebben minder joy. Dat is de competitie in de eredivisie gemengd. En dan heb ik het over tennis. Is dit weekend van start gegaan. En zowel BLTC, dat is Baren, als Alta, dus Amersfoort, werkte twee wedstrijden af in de openingsweekend. Voor BLTC, dat aan haar vijfde achtereenvolgende avontuur begint in deze klasse, verliep het niet bepaald feestelijk. Zaterdag won Bosheim met 5-1. En gisteren ging de Barense ploeg weer onderuit. En nu was Zandvoort de sterkste en het werd 4-2. En in Amersfoort speelde hetzelfde niveau twee keer gelijk tegen Leimonias. Heel knap, want dat is de regerend landskampioen. En die probeert natuurlijk het landskampioen te verdedigen.
0: Blijven, ja.
1: Werd het 3-3. En zaterdag stond uiteindelijk na het gevecht tegen Naaldwijk een 3-3 stand op het wedstrijdformulier. Dus twee punten.
0: Ja.
1: Ik weet het niet wat er allemaal gaat. Maar we zullen zien. En zaterdag spelen beide ploegen, dus BLTC tegen Alta, spelen ze in Amersfoort hun vierde ronde.
0: Ja.
1: Inmiddels alweer. Want woensdag is ook nog een ronde. Dan gaan we naar voetbal. IJsselmeervogels heeft zich zonder problemen geplaatst voor de tweede ronde van de nacompetitie. En op Sportpark de Westmaat werd Sparta Nijkerk met 2-1 verslagen. Na de eerdere 3-0 overwinning in Nijkerk kwamen de rooien daarmee uit op een overtuigend totaalscore van 5-1. Ze gaan naar de volgende ronde. En hoe dat gaat, ja, dat weet ik niet. Maar dat weet koning amateurvoetbal Willem van Veluwe helemaal. En die hebben nu aan de lijn.
0: Hey Willem van Veluwe, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen Willem. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat jij deze week in de aanbieding hebt. En het WK komt eraan en dat is natuurlijk buiten onze grenzen. Maar ook heel veel voetballiefhebbers zitten daarop te wachten. Hè? En hoe sta jij daarin?
2: Ja, ik kijk zo te uit. Hè. Je weet, ik ben echt voetbaldier, hè, vanaf mijn vierde jaar al.
0: Ja.
2: En als de Eredivisie stilvalt, dan val ik ook altijd in een dalletje. Zelfde als de amateurs stoppen. Dan gingen we vroeger altijd hier in Amersfoort naar het honkbal kijken.
0: Mm-hmm.
2: Maar die zijn zo ver afgezakt tot de laatste klasse. En ze verliezen alle wedstrijden helaas. En dus ja, dat zit er ook niet meer in. Maar dan is het fantastisch dat we nu het WK hebben wat eraan zit te komen.
0: Dus jij gaat niet in een dip, Willem, deze zomer?
2: Nee, absoluut niet. Ik probeer iedere dag er wat van te maken, Bullen.
0: Absoluut, absoluut. Goed zo. En wat gaat Randje 16 doen?
2: Nou, Randje 16 heeft vanavond een hele feestelijke uitzending. Want wij gaan namelijk de Toto Cup uitreiken aan Sjaak Nel. Die heeft bijna een half jaar bovenaan gestaan met ach goed, dat heeft hij. Niemand is daar boven gekomen. En dat gaan we vanavond uitreiken aan hem met een mooie bon van een sponsor erbij. De sponsor komt dat zelf uitreiken vanavond. Die zitten 500 meter achter de studio. En daar gaan we even op een feestelijke manier hapje en drankje erbij doen. Daarnaast komt supporter Patrick van de groep van IJsselmeervogels, al jarenlang trouwe supporter, die zal ongetwijfeld blij zijn in de uitslagen die Arjan net opgenoemd heeft, de winnende uitslagen van IJsselmeervogels. Ze moeten nu nog vier wedstrijden, dan gaat het dak eraf, want dan blijven ze in die zo begeerde tweede divisie spelen. En ze starten hier woensdag mee een uitwedstrijd tegen ADO 20 uit Den Haag. Daar moeten ze woensdag naartoe. Dat is toch nog wel een hele klus. Met de files moeten ze al heel vroeg weg. Spelers hebben allemaal vrijgenomen in de
0: middag. Ze nemen een extra broodje mee, Willem. Dat precies, komt wel goed.
2: Precies. En een lekker restaurantje misschien onderweg even om een pastaatje te nemen. En dan zaterdag spelen ze de thuiswedstrijd. En hopelijk is het dan volgende week dat ze de finale kunnen spelen. Nou, daarnaast hebben we ook nog na randje 16 twee echte voetbaliconen van IJsselmeervogels en van Spakenburg. Dat is een geweldige uitzending geworden bij Willem aan tafel. Deze twee mensen die wisten zoveel leuke dingen over het over hun clubs te vertellen. De mensen moeten wel eventjes, want Jan van der Groep, het icoon van IJsselmeervogels, die vertelt dat op zijn plat Spakenburgs. Dus die zullen wel eventjes moeten...
0: Jij moet ondertiteling gaan doen, hè?
2: Ik zou het bijna wel zeggen, Phil.
0: Ja.
2: Hoewel dat wel op YouTube gebeurt, dat komt er automatisch onder die ondertiteling.
0: Nou, dat is mooi, want anders dan verstaat niemand het natuurlijk.
2: Dus mocht niemand het kunnen verstaan, moest even YouTube aanzetten. Daar staat de ondertiteling op.
0: Nou, kijk.
2: Hele goede tip. En, ja, en dan hebben we ook nog een hele leuke uitzending gemaakt, Pul. Dat gaat over de zorg. Twee dames die komen wat dingen over de zorg vertellen. Die zo fantastisch werk in de zorg doen.
0: Ja.
2: Dat is ook een hele mooie uitzending.
0: Nou ja, daar besteed jij ook aandacht aan. Hè? Dat is weer een hele andere kant van jou natuurlijk.
2: Ja, ik heb me daarover verbaasd, Pearl, hoe die mensen in welke omstandigheden ze moeten werken. Kijk, ze hebben nu betaald parkeren in allerlei plaatsen. Ze hebben geen ontheffing.
0: Ja,
2: het gaat zelfs zover, Pearl, dat als die mensen, die hebben al een paar keer een bekeuring gehad, omdat die auto niet op een goede plaats stond. Ja, dat is echt belachelijk. Eentje moest er naar een noodsituatie, daar vertelt ze ook over. En de BOA was niet over te halen dat die mensen zo goed werk doen en dat de noodsituatie was.
0: Ja.
2: €140 moest er afgetikt worden.
0: Ja.
2: En dat vind ik in deze tijd, kom op jongens.
0: Ja,
2: die
0: dat is wel heel
2: goed geholpen.
0: Heel triest. Goed, Willem, dus genoeg reden om te kijken, te luisteren en YouTube ook in de gaten te houden. Volgende week maandag dan ben jij er gewoon weer. Heb je weer allemaal nieuwtjes over randje 16 en over bij Willem aan tafel.
2: Zeker. En dan hoop ik wel dat we kunnen melden dat IJsselmeervogels de wedstrijden binnen het afgesloten heeft. Want we hopen toch allemaal in het mooie, gekke voetbaldorp van Spakenburg dat ze in die tweede divisie blijven.
0: Daar gaan wij voor duimen. Willem van Velu, dank je wel en ik wens je een hele fijne dag.
2: Jullie ook daar, Pearl.
0: Dag Willem.
2: Tot de volgende keer.
3: Why are you such a homebody? Though your sense of home invades my house, you are not my home, buddy.

Ja, we eindigen met een mooie stem van Latanya Alberta. En zij is een Amsterdamse jazzzangeres en een nummer uit 2021. Iedereen bedankt voor het luisteren vandaag op deze 1 juni. En u luistert naar Eemland 1 Actueel. U kunt het programma terugluisteren vanmiddag tussen 12 en 1 uur. En de interviews kunt u vinden op onze website eemland1.nl. En we zijn ook te vinden op de socials. En dan kunt u ook zien welke andere programma's Eemland 1 allemaal brengt. Want na ons ga dan blijven luisteren, want dan komt er een fijn muziekprogramma. Ik ben er morgen weer en dan is er weer meer nieuws uit uw eigen regio. Voor vandaag wens ik u een mooie zonnige dag toe. En geniet ervan, want daarna komt er regen. En dat kan ook prettig zijn. Dag allemaal, tot morgen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer, nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Een heel goedemorgen op deze maandag 1 juni. Ja, het begin van de meteorologische zomer wordt er gezegd. En we hebben nog een klein beetje zomer vandaag, want het wordt zo'n 24 graden. Maar straks meer daarover van onze weerman Klaas Bijker. Ja, en 1 juni staat bekend als Internationale Dag van het Kind. En deze dag is van oudsher ook wel bekend als de Internationale Dag ter Bescherming van Kinderen. En die is in het leven geroepen door de Verenigde Naties in 1954. Verder vandaag bij ons bij Eemland 1 Actueel. Dierenmishandeling gebeurt vaker dan u denkt en ook bij u om de hoek. De gemeenteraad van Soest heeft 4 nieuwe wethouders geïnstalleerd. En wie dat zijn, dat hoort u zo dadelijk. En het is vandaag maandag, dus Arjan Klaver schuift aan met het sportnieuws uit de regio. En we schakelen over naar Bunschoten om te horen wat Randje 16 deze week voor u in petto heeft. Genoeg reden om lekker te blijven luisteren, dus blijf er gezellig bij. We gaan eerst luisteren naar Tom Jones en dan ben ik bij u terug. Tot zo.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosque.

Sir Tom Jones luisteren we naar hier bij Eemland 1 Actueel. En hij komt deze zomer naar de paleistuin van Paleis Soestdijk. Dus ja, heeft u kaarten, dan wordt dat vast genieten. De man is begin 80, heb ik zo'n beetje in mijn hoofd. En ja, hij doet het nog fantastisch en hij heeft nog een geweldige stem. Goed, wij gaan over naar een minder leuk onderwerp en dat is dierenmishandeling. En dat komt vaker voor dan wij misschien denken. Het aantal meldingen stijgt al jaren en experts denken dat de echte cijfers nog veel hoger liggen. Goed, wij gaan over naar een minder leuk onderwerp en dat is dierenmishandeling. En dat komt vaker voor dan wij misschien denken. Het aantal meldingen stijgt al jaren en experts denken dat de echte cijfers nog veel hoger liggen, omdat lang niet alles wordt gemeld. En naar schatting worden er jaarlijks zo'n 100

0: Dat is een getal om van te schrikken. Als je aan dierenmishandeling denkt, Jouko, moet je dan altijd aan verwaarlozing of geweld tegen dieren denken? Of is bijvoorbeeld met warm weer met je hond gaan fietsen aan de lijn of je dier in een auto achterlaten, kun je dat ook beschouwen als dierenmishandeling?
1: Nou, er zijn eigenlijk twee verschillende termen. Verwaarlozing en mishandeling.
0: Ja.
1: Mishandeling doe je met opzet.
0: Mm-hmm.
1: Meestal is verwaarlozing uit onwetendheid, uit onmacht. Het niet weten hoe of wat. Of er de middelen niet voor hebben om goed voor een dier te zorgen. Dus je hebt verwaarlozing en mishandeling. En dan mag je zeg maar als het gaat om honden uitlaten op een stikhete dag op een asfaltweg. Terwijl vanuit gaan dat dat mishandeling is. Want daar is zoveel aandacht over geweest. En nog steeds in de publiciteit. Ja, dat is mishandeling. Net zoals een hond in een snikhete auto laten zitten. Terwijl je zelf op het strand ligt. Dat is allemaal mishandeling.
0: Dat is mishandeling. En mag jij als burger, hè, als je zoiets ziet. Mag je ingrijpen?
1: Dat ligt eraan wat je bedoelt met ingrijpen. Wat suggereer je?
0: Nou ja, kijk, als het een snikhete dag is en je ziet een dier in een auto met de ramen dicht. En je ziet dat het dier in nood is. Mag ik dan, ik noem maar wat, een steen pakken en die ruit ingooien?
1: Nee, dat mag niet. Je mag nooit voor eigen rechter spelen. Wat je wel mag en moet, naar mijn mening, is direct 112 bellen. In de meeste gevallen komt de politie dan direct ter plaatse die ervoor zorgt dat de ruit wordt ingetikt. Maar het kan ook zijn dat de politie jouw toestemming geeft om die ruit in te tikken.
0: Ja,
1: dan ben je gecoverd.
0: En als ik nou iemand zie met een hond aan de lijn met 30 graden op de fiets, wat mag ik dan doen?
1: Mijn advies zou zijn is om er sowieso iets van te zeggen.
0: Ja, dat sowieso.
1: Maar ja, we weten ook dat mensen soms wel eens agressief kunnen reageren.
0: Ja.
1: Dus je moet dat wel altijd met beleid doen. Maar als je dat ziet gebeuren, sowieso de persoon in kwestie proberen erop aan te spreken.
0: Ja.
1: Als hij daar dan vervolgens geen acht op slaat, is het misschien toch goed om diegene wat indringender aan te spreken. En dan ook de politie te bellen.
0: Lijkt me wel. Goed, nu dat we het over dierenmishandeling hebben. Stel je ziet of je vermoedt dat gaande is. Wat moet je dan gelijk doen?
1: Het allerbeste, er zijn twee wegen. Kijk, de zaken waar wij ons het meest mee bezighouden zijn zaken van verwaarlozing achter de voordeur. Dus mensen die om wat voor reden dan ook niet goed voor hun dier zorgen. En dan moet je denken aan zaken als dieren met een verveelte vacht, dieren met een rot gebit, dieren die in onhygiënische te kleine huisvesting zitten. Al dat soort zaken. En wat we ook steeds vaker zien, zijn mensen die, of dieren die eigenlijk al lang naar een dierenarts zouden hebben gemoeten, maar wat de eigenaar simpelweg niet doet. Nou, je kan natuurlijk in zulke soort gevallen altijd ervoor kiezen om iemand daar zelf op aan te spreken. Maar als dat om wat voor reden dan ook niet kan, of als je verwacht dat daar niet een prettige reactie op kan komen, kan je altijd bellen met het meldpunt 144.
0: 144.
1: Dat is het landelijk meldpunt dat zich bevindt bij de politie. Speciaal ingericht voor het melden van verwaarlozing en mishandelingszaken voor dieren.
0: Ja. Als er sprake is van dierenmishandeling in een thuissituatie, dan is er vaak meer aan de hand in zo'n geval. Dat kan wijzen op meerdere vormen van geweld binnen die huiselijke situatie. Komen jullie dat vaak tegen?
1: Nou, nogmaals, we hebben twee termen in het land. Verwaarlozing en mishandeling. En het klopt wat je zegt als het gaat om dierenmishandeling. Zeker als het wordt gedaan door kinderen of jongeren, dan is dat meestal wel een voorbode voor grotere ellende later. Want dat begint bij dieren, maar dat kan zomaar uitmonden dat zo iemand ook geweld gaat plegen richting mensen.
0: Ja.
1: De gevallen die wij meestal tegenkomen zijn vrijwel altijd verwaarlozingszaken.
0: Ja.
1: Dus dat zijn mensen die om bepaalde redenen, bijvoorbeeld geen financiële middelen, drugsverslaving, eenzaamheid, sociale of psychische problemen, niet of heel slecht in staat zijn om voor een dier te zorgen. Dat is het gros van de gevallen die wij tegenkomen.
0: Is het nou zo dat wij Nederlanders adequaat reageren op als we dat zien? Heeft de dierenbescherming of de inspectiedienst genoeg middelen om echt harde maatregelen te nemen in zo'n geval?
1: Middelen hebben we voldoende, maar we zien wel dat met name de laatste jaren, dat komt vooral omdat we steeds meer aandacht krijgen voor de zaken die we onder de aandacht brengen, mensen wel steeds alerter worden, maar dat mag nog wel steeds alerter. Wat je toch nog steeds vaak ziet, is dat mensen een overweging maken om niks te melden, omdat ze bijvoorbeeld geen ruzie willen krijgen met de buurman.
0: Dus een beetje angst komt daar om de hoek kijken.
1: Ja, daar komt zeker angst om de hoek kijken. En dan mag je wel eens de vraag stellen van ja, maar hoe erg vind ik het nou eigenlijk om...

0: ruzie te krijgen met de buurman als ik daar een hond zie zitten in een vervuilde kennel die nooit wordt uitgelaten en geen eten krijgt.
1: Precies, precies.
0: Ik zou dan zelf de overweging maken, dan maar ruzie met de buurman. Maar precies. Dan sta ik er misschien iets anders in dan de gemiddelde Nederlander.
1: Nou ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen, ik ben het met je eens, hè, dat je altijd melding moet maken als je vermoedt of je ziet daadwerkelijk dat er sprake is van verwaarlozing of van geweld. Maar is onze wetgeving dusdanig dat er voldoende gestraft wordt in zo'n geval?
0: Zeker. Zeker. Sterker nog, 2 jaar geleden hebben de Tweede en de Eerste Kamer unaniem een nieuwe wet aangenomen. Die heet Wet aanpak dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Er zijn forse strafverzwaringen in opgenomen. De maximale celstraf op dit moment is 5 jaar. En de maximale geldstraf is 90.000 euro boete. En bovendien, en daar zijn wij erg blij mee, is er in de nieuwe wetgeving opgenomen dat een rechter een houdverbod kan opleggen aan iemand. Dus dat iemand gewoon geen dieren meer mag houden. En dat kan in de schrijnendste gevallen zelfs tot levenslang.
1: Ja, en wordt daar dus ook op gecontroleerd, Jelko?
0: Hoe bedoelt u?
1: Nou, stel dat iemand het verbod krijgt om dieren te houden, wordt dat ook gecontroleerd?
0: Ja, dat controleren we elk kwartaal. En op het moment dat je het houdverbod overtreedt, dan gaan de nieuwe dieren onherroepelijk mee. En dan staat je ook een celstraf te wachten. En dat begint met een aantal dagen, zo'n 5 tot 6. Maar als je vaker recidiveert, gaat zo'n straf lelijk oplopen.
1: Ja.
0: Dus qua straffen heb ik de indruk, staat het er niet slecht voor.
1: Nou, ik vind dat een goed bericht. Ik vind dat een goed bericht. Jelko de Ruiter, woordvoerder Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. Dank je wel voor dit gesprek. En voor de luisteraars wil ik zeggen, heeft u een idee van verwaarlozing of mishandeling? Bel dan nummer 144. Jelko, dank je wel en nog een fijne dag.
0: Ja, van hetzelfde.

0: Try Again, een prachtig nummer van Marlon Pichel en Danny Vera. Het is tijd voor de nieuwtjes uit de regio.
1: Nieuws uit de regio.
0: Ja, en het AD opent met overlast dit weekend, veroorzaakt door jongeren in het centrum van Vathorst in Amersfoort. Toen de politie ter plaatse kwam, werden zij bekogeld met vuurwerk. Verschillende jongeren zijn gecontroleerd en waar nodig bekeurd. In de Gooi en Eemlander lezen we dat zaterdagavond twee scooters met elkaar in botsing zijn gekomen. Dit gebeurde aan de Koenraadstraat in Bunschoten-Spakenburg. Een van de scooterrijders is daarbij gewond geraakt en meegenomen door de ambulance naar het ziekenhuis. De andere scooterrijder was licht gewond en is meegenomen naar het politiebureau. Het ongeluk gebeurde rond 11:15 in de avond en de oorzaak van het ongeluk, dat is nog niet bekend. Ook meldt de Gooi en Eemlander dat de afgelopen zaterdagmiddag de ophaalbrug bij Eembrugge getroffen werd door een storing. Deze keer ging het om de fietsbrug. Al sinds 2020 heeft de ophaalbrug met regelmaat last van storingen en diverse reparaties en zelfs vervanging van brugdelen en een nieuw bestuurssysteem hebben niet geholpen. Veel fietsers moesten zaterdag capriolen uithalen, zoals hun fiets over de vangrail tillen, om hun weg te kunnen vervolgen. Wanneer de storing is opgelost, dat is nog niet bekend. De provincie Utrecht start een nieuwe subsidieregeling om circulaire en klimaatinitiatieven te versnellen. De subsidie Klimaat en Circulair is voor gemeenten, waterschappen, regionale netwerken en ondernemers. Zij kunnen subsidie aanvragen voor kansrijke initiatieven die grondstoffengebruik verminderen en de CO2-uitstoot terugdringen. En zo meldt de provincie Utrecht.

0: nieuws uit de regio.
1: Ja, dan gaan we verder met het nieuws uit de regio. Inwoners van de provincie Utrecht met een laag inkomen kunnen sinds januari van dit jaar in de daluren met 70% korting reizen. Dit geldt voor de UOV-bus en de tram. Inwoners van 65 jaar en ouder profiteren van de landelijke leeftijdskorting en ontvangen zelfs 80% korting. Op de site van Nederland 1 is te lezen dat met de komst van honderden militairen naar Soesterberg een nieuwe fase aanbreekt. Om inwoners kennis te laten maken met hun toekomstige buren organiseert het 45e Panzerbataljon op woensdag 3 juni een openbare bijeenkomst op Den Bergplein. Volgens luitenant-kolonel Sander Donker draait het die middag vooral om ontmoeting en met elkaar in gesprek kunnen gaan. We willen graag laten zien wie we zijn, aldus de luitenant-kolonel. En tot slot de volière in de Pekingtuin. Ja, die is ontruimd. En in alle vroegte zijn alle vogels afgelopen week door de verzorgers gevangen en overgebracht naar de hertenkamp in het Maarschalksbos in Baren. De volière blijft voorlopig nog even staan vanwege de monumentale status van het park. Tot zover de nieuwtjes uit de regio van maandag 1 juni.

0: Paul McCartney samen met Ringo Starr met het nummer Home to Us. Een splinternieuw album, Dungeon Lane, waarin McCartney even teruggaat naar zijn jeugd. En zijn jeugd, dat was in Liverpool. En lijkt deze sound niet enorm op de Beatles? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En zeker voor de liefhebbers. Goed, dan is het tijd voor het weer met Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Goedemorgen Klaas, op deze eerste dag van de meteorologische zomer.
2: Zomer, ja, dat is waar.
0: Ja,
2: ik moest trouwens, toen je Liverpool net even noemde, werd dat niet Mercy Sound genoemd?
0: Ja, zeker weten.
2: Die soort muziek?
0: Van onze leeftijd weten wij dat natuurlijk, hè?
2: Was jij een zekere leeftijd weet je dat.
0: Was jij een Beatle-fan of een Rolling Stone-fan?
2: Nee, dat niet.
0: Geen van beide?
2: Nee,
0: je had toen in onze jeugd twee groepen, hè? Of je was een Stones-fan, of je was een Beatle-fan.
2: Ja, nee, ik had meer Andrew Gold en zo, dat soort categorieën.
0: Oké, dan.
2: Zeg je dat iets?
0: Nee. Menno, onze technicus Menno Mooi, die schudt van ja. Maar dat is, die weet heel veel van muziek. Ik was een Beatles meisje. Ik was een echt Beatles meisje, ja, inderdaad.
2: Ja. Ik weet dat Coat & Bee nog eens een keer terugkeek naar die Beatles-tijd. En toen zeiden ze, wat waren ze toch eigenlijk kinderachtig.
0: Nou.
2: Kun je
0: ook
2: voorstellen?
0: Nee.
2: I Wanna Hold Your Hand en zo, dat soort liedjes.
0: Ja, maar dat was toch schattig?
2: Schattig. Ja,
0: ik vind dat schattig. Toen was dat schattig. Goed, hoe schattig is het vandaag met het weer, Klaas?
2: Ja, we moeten afscheid nemen van zomerse temperaturen. Ik weet niet hoe erg je dat vindt. Dus we komen niet meer boven de 25 graden uit. Er kan een licht buitje vallen, maar stelt niks voor. Mm-hmm. Maar morgen dan gaan eindelijk weer eens de hemelsluizen open.
0: Ja. Inderdaad, ja.
2: Ja, en dan mogen we blij zijn als we de 20 graden nog halen, morgen, tijdens die regen. En bijvoorbeeld donderdag is een totaal verregende dag en dan zitten we zelfs onder de 20, of meestal zelfs onder de 18 graden.
0: Ja, dat is dan weer het nadeel, vind ik, hè? Gelijk die temperaturen die zo naar beneden kelderen.
2: Ja, maar ik bedoel van de regen. Nou, dat hoeft niet, hoor. Je kunt ook warm weer en onweersbuien hebben.
0: Dus, dat klopt.
2: Boven de 25 graden is. Maar goed, dit is een periode die nog, ik dacht gisteren van, misschien is het maar heel kort, maar volgens de nieuwsberichten zou het toch nog enige tijd kunnen aanhouden. Dus we gaan met dit weer in ieder geval ook het weekend tegemoet.
0: Oké.
2: Ja, en of er dan een korte opleving is van de temperatuur, daarover meer de volgende dagen.
0: Ja, we spreken elkaar iedere dag. En dan hou jij ons van minuut tot minuut op de hoogte. Ja. Maar dat is een beetje overdreven natuurlijk. Maar dus vandaag nog even genieten van het zonnetje. Ja.
2: En daarna bij het naar buiten gaan, de regenjas.
0: De regenjas,
2: enzovoorts. En de truien.
0: Ja, maar goed, ik weet wat jij gaat zeggen. Het is goed voor de plantjes.
2: Ja, maar voor de mensen gaan gewoon mopperen.
0: Ja, dat is waar. Moeten we niet doen. We moeten blij zijn met iedere dag. Toch?
2: Ja. Vooral in deze periode met veel langere, droge periodes en af en toe een verschroeide aarde of problemen met het kraanwater.
0: Daarom.
2: Is dit een mooie periode.
0: Ik vind van wel. Klaas, je hebt helemaal gelijk. Maar vandaag gaan we nog even genieten van die zon en dan gaan we gewoon met de paraplu en een jasje naar buiten. Niks aan de hand. Wij spreken elkaar morgen weer.
2: Is goed.
0: Dag Klaas. Mooie dag.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Political Science. Ja, Randy Newman van het album Sail Away. Een album uit 1972. De gemeenteraad van Soest heeft 4 nieuwe wethouders geïnstalleerd in een periode die door de coalitie wordt gepresenteerd als een frisse start. Nou, wie zijn deze mensen en hoe de aanpak in de toekomst eruit gaat zien, met name op dossiers zoals wonen, dat ga ik vragen aan onze politiek correspondent Jean Heil. Jean, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pearl.
0: Hallo. Ja, wie zijn deze nieuwe wethouders?
1: Nou ja, dat zijn er 4 stuks. Niet helemaal allemaal nieuw. Er zijn er 2 die al wat langer meelopen. Mm-hmm. Ten eerste is dat Annemarieke Wijst-Plomp. Zij is van GGS en zij is sinds december als opvolger van Aukje Treep als wethouder geïnstalleerd. Dus ze gaat eigenlijk door. Dan heb je Osman Soena van Progressief Soest. En dit wordt zijn, als ik het goed heb, zijn 3e termijn al als wethouder. Dan de fractievoorzitter van D66, althans in het vorige kabinet, laat ik het zo maar zeggen. Dat is Lenneke Welschen. En zij is wethouder geworden dus voor D66. En voor haar is dat voor het eerst. En splinternieuw is Ron Voskuilen voor Soest 2002. En een hoop Soesters zullen denken, Ron Voskuilen, ja, een hele bekende naam.
0: Ja, hele bekende naam, ja.
1: Ja, Ron is namelijk ook oudere man van het Groot Gaasbeker Gilde in Soest.
0: Ah, kijk, daar dus, kennen we van.
1: Daar kennen we ook van, ja.
0: Jean, waarom de keus om 2 hele nieuwe te nemen en 2 die zijn blijven zitten? Wat is de visie daarachter?
1: Nou, de visie daarachter is, dit zijn natuurlijk de winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen. Hoewel winnaars gemeenteraadsverkiezingen, als ik zie dat GGS nu meedoet met slechts 2 zetels. Omdat ze er maar liefst 3 verloren hadden. Mm-hmm. Dat was even de herinnering, het simpele feit dat ze eigenlijk een college wilden vormen met POS. Partij Ons Soesterberg.
0: Ja.
1: Maar goed, ze kwamen er dus niet uit, zoals verwacht, rond de oude tempel.
0: Nee, dat is een heet hangijzer, hè?
1: Precies, ja, en POS is dus principieel geweest. En zit, ja, als wij daar niet over kunnen praten, heeft het ook geen zin om mee te gaan regeren.
0: Nee.
1: Nou ja, en toen kwamen ze uit op GGS. Ja, persoonlijk een beetje een, ja, ik zeg het misschien een beetje verkeerd, maar een beetje armoedige keuze.
0: Ja.
1: Ze zullen er niet blij zijn als ik het zeg. Ja, als je zoveel verliest, vraag ik me af of je het wel wil meeregeren. Maar goed.
0: We gaan dat meemaken. Maar Jean, de coalitie kiest dus voor hoofdlijnenakkoord. En ja, dat klinkt heel mooi, maar wat betekent het nou eigenlijk concreet?
1: Nou, het concreet betekent het, dat zegt de titel ook al van het coalitieakkoord, wendbaar, weerbaar en betrouwbaar.
0: Ja, dat vind ik ook van die termen. Dat ik denk van, ja, wat moet je daar nou mee?
1: Nou ja, dit dus. het hoofdlijnenakkoord, daar bedoelt dit college mee. We gaan niet in detail op zaken in. Dit is eigenlijk een open uitnodiging naar de rest van de raad, de hele gemeenteraad, de oppositie. Kom meepraten. Wij komen niet met gedetailleerde plannen en dan zeggen jullie maar ja of nee op.
0: Maar is dat nou een haalbare kaart? Ik bedoel, er moet toch een plan liggen. Er zijn zoveel issues, hè? Neem alleen het oude tempelbos. Soesterberg, hè, waar de militairen nu komen. Ik bedoel, er liggen zoveel punten waar mensen duidelijkheid over willen. Dan kan je toch niet zo vaag blijven?
1: Nee, dat denken we ook. Met name de VVD, die natuurlijk super teleurgesteld is dat ze niet eens gevraagd zijn om mee te doen met de onderhandelingen. Maar goed, het ligt ook een beetje aan zichzelf als je al gelijk neerroept. Die zeggen, ja, het is een prachtig akkoord. Er staat een hoop in, maar er staat ook vooral een hoop niet in.
0: Ja.
1: Ja, waar moeten we over hebben? Het hoofdlijn centraal in het akkoord is natuurlijk wonen. Wonen, wonen, wonen. Ja, dan moet je dus verder kijken dan alleen binnenstedelijk bouwen. Nou, dat hebben ze redelijk, slim dat niet zeggen, maar toch wel redelijk aardig ingedekt. Mm-hmm. Kijk, er liggen concrete bouwplannen klaar voor 2000 woningen. Tussen nu en 2030 gaat dat gebouwd worden.
0: Ja,
1: ja, dat is aardig om te weten, maar er is meer dan 2000, na 2030.
0: Nou ja, dan schuif je het eigenlijk weer op, hè? dan schuift naar de volgende verkiezingen.
1: Ja, nou ja, dat komt GGS natuurlijk wel een beetje goed uit. Dan hoeven ze in de komende 4 jaar niet over de schans te praten.
0: Nee, maar dan hebben ze het over een frisse start. Ja. En dan denk ik, ja, hoezo een frisse start?
1: Ja. Nou, net congestie, dat is natuurlijk ook één. Hè?
0: Bedoel, ja.
1: Je leest berichten dat de grote maatschappijen als steden niet kunnen garanderen dat als er nieuw gebouwd wordt, kunnen die huizen misschien niet eens aangesloten worden op het stroomnet.
0: Nou ja, zo blij vindt, ja, mag ik zeggen, vaag.
1: Ja, het is vaag.
0: Dus, het is vaag. Maar wat is jouw idee, Jan? Als jij dit nu zo allemaal hebt gehoord, je hebt het gevolgd, wat is jouw conclusie?
1: Nou, mijn conclusie is dat ze heel voorzichtig te werk gaan. Ze willen dit kabinet, zoals ik dat het lokale kabinet, gewoon 4 jaar volhouden, wat ook de prijs is. Ja, en ze gaan de lopende zaken gaan ze natuurlijk verder uitbreiden of over hebben. En bouwen en netcongestie, klimaat, milieu, dat zijn toch wel de grootste dingen. En wat ook een probleem gaat worden, is natuurlijk de vluchtelingen.
0: Ja?
1: Waar gaan ze die laten?
0: Ja?
1: Ik bedoel, ze moeten 263 opvangen. Nou, ik geloof dat ze de 3 inmiddels hebben.
0: Ja. Nou ja, dat is een heel groot heikel punt. Hè? Ja. Laten we wel wezen, als je kijkt hoe Nederland reageert. Hè, als er ergens vluchtelingen geplaatst moeten worden. Krijgen we dat soort toestanden ook hier in onze regio?
1: Ja, nou ja, het eerste probleem is, vind maar locaties.
0: Ja.
1: Want daar ligt het dus het probleem. Ja, mm-hmm. In woonwijken gaat het dus niet lukken.
0: Nee.
1: Ja, waar ga je ze dan neerzetten?
0: Bedoel, nou ja, precies.
1: Worden er weer 90 geplaatst in het Witte Huis aan de rand van Soesten.
0: Ja, precies. Ja.
1: Daar werd 2 jaar geleden ook gezegd, ja, dat is echt maar voor 2 jaar. En dan is het helemaal klaar, dat komt niet meer terug. En het is dus weer terug. Ja, hoe betrouwbaar is dan betrouwbaar?
0: Nou ja, precies. Dus wendbaar, weerbaar en betrouwbaar. Daar zetten wij onze vraagtekens bij.
1: Ja, op dit moment wel. Maar goed, ze zijn net begonnen. Dus,
0: ja, we geven ze nog even een kans. Maar we houden het in de gaten. Jij houdt het in de gaten, Jean.
1: Ja,
0: voor ons.
1: Dat ga ik doen.
0: Ik dank je heel hartelijk voor nu. En we zijn nog niet uitgepraat hierover, hè?
1: Ik denk het niet.
0: Jean Heil, dank je wel. En ik wens je een fijne dag.
1: En jij ook.

0: Ja, you bring me joy. En dat was Rita Ora die wij hoorden. En ja, joy, dat hadden ook de sporters afgelopen weekend. En dan praat ik tegen mijn collega Arjan Klaver.
1: Ja, er was veel joy, maar er waren ook wat traantjes.
0: Ja, waren er wat traantjes?
1: Ja, zeker.
0: Ja, vertel.
1: Laten we eerst maar met joy beginnen.
0: Met de joy beginnen, ja.
1: En dan gaan we naar Leusden. En de dames van Leusden, dan heb ik het over hockey, die zijn officieel gepromoveerd naar de eerste klasse na een 1-0 overwinning in de beslissende wedstrijd tegen de Groningse Stuts. En Eemvallei, en dat is in Amersfoort, won met 3-0 van de Kromhouters en werd in dezelfde pool tweede. Genoeg voor promotie. En met de promoties op zak kijken beide ploegen vooruit naar een volgend hoofdstuk. Spelen in de eerste klas, waar de teams zich hopen te bewijzen als nieuwe ambitieuze krachten. Dus.
0: Dus dat is joy.
1: Dat is joy.
0: Dat is de joy. En
1: degene die dan achterblijft in die klasse, dat is AMHC. Dat zijn de Amersfoorters. Ja. En die blijven in de tweede klas. Dus ja. Dat wordt nogal wat.
0: Oké.
1: Heel de stad speelt eerste klas, behalve AMHC. Echt de grootste club van de stad. Ja.
0: Ja. Dat is geen joy.
1: Dat is geen joy. Maar we hebben minder joy. Dat is de competitie in de eredivisie gemengd. En dan heb ik het over tennis. Is dit weekend van start gegaan. En zowel BLTC, dat is Baren, als Alta, dus Amersfoort, werkte twee wedstrijden af in de openingsweekend. Voor BLTC, dat aan haar vijfde achtereenvolgende avontuur begint in deze klasse, verliep het niet bepaald feestelijk. Zaterdag won Bosheim met 5-1. En gisteren ging de Barense ploeg weer onderuit. En nu was Zandvoort de sterkste en het werd 4-2. En in Amersfoort speelde hetzelfde niveau twee keer gelijk tegen Leimonias. Heel knap, want dat is de regerend landskampioen. En die probeert natuurlijk het landskampioen te verdedigen.
0: Te blijven, ja.
1: Werd het 3-3. En zaterdag stond uiteindelijk na het gevecht tegen Naaldwijk een 3-3 stand op het wedstrijdformulier. Dus twee punten.
0: Ja.
1: Ik weet het niet wat er allemaal gaat. Maar we zullen zien. En zaterdag spelen beide ploegen, dus BLTC tegen Alta, spelen ze in Amersfoort hun vierde ronde.
0: Ja.
1: Inmiddels alweer. Want woensdag is ook nog een ronde. Dan gaan we naar voetbal. IJsselmeervogels heeft zich zonder problemen geplaatst voor de tweede ronde van de nacompetitie. En op Sportpark de Westmaat werd Sparta Nijkerk met 2-1 verslagen. Na de eerdere 3-0 overwinning in Nijkerk kwamen de rooien daarmee uit op een overtuigend totaalscore van 5-1. Ze gaan naar de volgende ronde. En hoe dat gaat, ja, dat weet ik niet. Maar dat weet koning amateurvoetbal Willem van Veluwe helemaal. Die hebben nu aan de lijn.
0: Hey Willem van Veluwe, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen Willem. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat jij deze week in de aanbieding hebt. En het WK komt eraan en dat is natuurlijk buiten onze grenzen. Maar ook heel veel voetballiefhebbers zitten daarop te wachten. Hè? En hoe sta jij daarin?
2: Ja, ik kijk zo te uit. Hè. Je weet, ik ben echt voetbaldier hè, vanaf mijn vierde jaar al.
0: Ja.
2: En als de Eredivisie stilvalt, dan val ik ook altijd in een dalletje. Hetzelfde als de amateurs stoppen. Dan gingen we vroeger altijd hier in Amersfoort naar het honkbal kijken.
0: Mm-hmm.
2: Maar die zijn zo ver afgezakt tot de laatste klasse. En ze verliezen alle wedstrijden helaas. En dus ja, dat zit er ook niet meer in. Maar dan is het fantastisch dat we nu het WK hebben wat eraan zit te komen.
0: Dus jij gaat niet in een dip, Willem, deze zomer?
2: Nee, absoluut niet. Ik probeer iedere dag er wat van te maken, Bullen.
0: Absoluut, absoluut. Goed zo. En wat gaat Randje 16 doen?
2: Nou, Randje 16 heeft vanavond een hele feestelijke uitzending. Want wij gaan namelijk de Toto Cup uitreiken aan Sjaak Nel. Die heeft bijna een half jaar bovenaan gestaan met ach goed. Dat heeft hij. Niemand is daar boven gekomen. En dat gaan we vanavond uitreiken aan hem met een mooie bon van een sponsor erbij. De sponsor komt dat zelf uitreiken vanavond. Die zitten 500 meter achter de studio. En dan gaan we even op een feestelijke manier hapje en drankje erbij doen. Daarnaast komt supporter Patrick van de groep van IJsselmeervogels, al jarenlang trouwe supporter, die zal ongetwijfeld blij zijn in de uitslagen die Arjan net opgenoemd heeft, de winnende uitslagen van IJsselmeervogels. Ze moeten nu nog vier wedstrijden, dan gaat het dak eraf, want dan blijven ze in die zo begeerde tweede divisie spelen. En ze starten hier woensdag mee een uitwedstrijd tegen ADO 20 uit Den Haag. Daar moeten ze woensdag naartoe. Dat is toch nog wel een hele klus. Met de files moeten ze al heel vroeg weg. Spelers hebben allemaal vrijgenomen in de
0: middag. Ze nemen een extra broodje mee, Willem. Dat precies, komt wel goed.
2: Precies. En een lekker restaurantje misschien onderweg even om een pastaatje te nemen. En dan zaterdag spelen ze de thuiswedstrijd. En hopelijk is het dan volgende week dat ze de finale kunnen spelen. Nou, daarnaast hebben we ook nog na randje 16 twee echte voetbaliconen van IJsselmeervogels en van Spakenburg. Dat is een geweldige uitzending geworden bij Willem aan tafel. Deze twee mensen die wisten zoveel leuke dingen over het over hun clubs te vertellen. De mensen moeten wel eventjes, want Jan van der Groep, het icoon van IJsselmeervogels, die vertelt dat op zijn plat Spakenburgs. Dus die zullen wel eventjes moeten...
0: Jij moet ondertiteling gaan doen, hè?
2: Ik zou het bijna wel zeggen, Phil.
0: Ja.
2: Hoewel dat wel op YouTube gebeurt, dat komt er automatisch onder die ondertiteling.
0: Nou, dat is dus mooi, want anders dan verstaat niemand het natuurlijk.
2: Dus mocht niemand het kunnen verstaan, moest even YouTube aanzetten. Daar staat de ondertiteling onder.
0: Nou, kijk.
2: Hele goede tip. En dan hebben we ook nog een hele leuke uitzending gemaakt, Pul. Dat gaat over de zorg. Twee dames die komen wat dingen over de zorg vertellen. Die zo fantastisch werk in de zorg doen.
0: Ja.
2: Dat is ook een hele mooie uitzending.
0: Nou ja, daar besteed jij ook aandacht aan. Hè? Dat is weer een hele andere kant van jou natuurlijk.
2: Ja, ik heb me daarover verbaasd, Pearl, hoe die mensen in welke omstandigheden ze moeten werken. Kijk, ze hebben nu betaald parkeren in allerlei plaatsen. Ze hebben geen ontheffing.
0: Ja, klopt.
2: Het gaat zelfs zover, Pearl, dat als die mensen, die hebben al een paar keer een bekeuring gehad, omdat die auto niet op een goede plaats stond. Ja, dat is echt belachelijk. Eentje moest er naar een noodsituatie, daar vertelt ze ook over. En de BOA was niet over te halen dat die mensen zo goed werk doen en dat de noodsituatie was.
0: Ja.
2: €140 moest er afgetikt worden.
0: Ja.
2: En dat vind ik in deze tijd, kom op jongens.
0: Ja,
2: die
0: dat is wel heel
2: goed geholpen.
0: Heel triest. Goed, Willem, dus genoeg reden om te kijken, te luisteren en YouTube ook in de gaten te houden. Volgende week maandag dan ben jij er gewoon weer. Heb je weer allemaal nieuwtjes over randje 16 en over bij Willem aan tafel.
2: Zeker. En dan hoop ik wel dat we kunnen melden dat IJsselmeervogels de wedstrijden binnen het afgesloten heeft. Want we hopen toch allemaal in het mooie, gekke voetbaldorp van Spakenburg dat ze in die tweede divisie blijven.
0: Daar gaan wij voor duimen. Willem van Velu, dank je wel en ik wens je een hele fijne dag.
2: Jullie ook daar, Pearl. Dank
0: dag
2: je wel.
0: Willem.
2: Tot
0: dag.
2: De volgende keer.
3: Why are you such a homebody? Though your sense of home invades my house, you are not my home, buddy.

Ja, we eindigen met een mooie stem van Latanya Alberta. En zij is een Amsterdamse jazzzangeres en een nummer uit 2021. Iedereen bedankt voor het luisteren vandaag op deze 1 juni. En u luistert naar Eemland 1 Actueel. U kunt het programma terugluisteren vanmiddag tussen 12 en 1 uur. En de interviews kunt u vinden op onze website eemland1.nl. En we zijn ook te vinden op de socials. En dan kunt u ook zien welke andere programma's Eemland 1 allemaal brengt. Want na ons ga dan blijven luisteren, want dan komt er een fijn muziekprogramma. Ik ben er morgen weer en dan is er weer meer nieuws uit uw eigen regio. Voor vandaag wens ik u een mooie zonnige dag toe. En geniet ervan, want daarna komt er regen. En dat kan ook prettig zijn. Dag allemaal, tot morgen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Dekker Radio.

Changes, er zijn wat veranderingen. Nou, niet bij Dekker Radio hoor. Dit gaat gewoon maar door elke dag, toch? Alan Clark is ook van de partij vandaag. En die komt gewoon uit Nederland, ja. Love is everywhere, ook bij Dekker Radio. Doe je best, Alan.

Aldus Fleetwood Mac met een nummer uit 1982. Dat is nog wel heel erg oud. Maar de moeite waard om weer eens terug te horen, toch? Hold Me was de titel. En ik heb ook nog een hele leuke klaarstaan van Piet Reumer. Dat is lang geleden. De ballade van de Fonseman van het

Wat een gezelschap, hè? Santana, Carlos Santana. Oye, como va? Oeh, zo is dat. En deze dame komt uit... Niet uit Suriname, nee. Uit Zweden. Een nieuwe van Zara Larsson.

Klaar, punt, uit. We gaan voort met deze van Daryl Hall en Diana Birch. Het jaar is 2010 en dit was een aardige hit voor ze. Het leven is te kort. Niets aan geloven. Life's too short. We luisteren naar Decca Radio.

0: Deportes en Deca Radio.
1: Het is 2:30 bij Deca Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen clubs of verenigingen nog vuurwerk mogen afsteken. Maar de Raad van State vindt dat de voorwaarden voor die ontheffingen strenger moeten. De Hongaarse president Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. En Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen zodat de president weggestuurd kan worden. Pieter van den Hogeband stopt als chef de mission van het Olympisch team. De oud-zwemmer meldt dat NOC-NSF voor iemand anders heeft gekozen. Wie is niet bekend? De sportkoepel komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer, steeds meer stapelwolken met plaatselijk ook een bui. En het is maximaal 24 graden.

leuke oude Murk bij Dekker Radio. We zijn bij deel 2 van dit uur aangerond met Smokey Robinson and the Miracles en The Tears of a Clown. Zo hé, deze meneer kennen we wel hè. Rob de Nijs met Banger Hart.

0: Eric Walker heet hij. Erik de Wandelaar. Make this real. Nou man, ik zou zeggen, ga een stukje om.
1: Een hit uit de jaren 80.
0: Wekker Radio. Met ook zo.

Het exacte jaar is 1983. Dat was een aardig hitje voor ze dit. En ook zo heeft niks met een wasmiddel te maken, als je dat maar weet. Hier is Worldy.

lente is weer in het land. Ik voel heel mijn lijfje trillen. De lente is er weer. Ik zou best verkering

dat is typisch een nummer voor Dekker Radio. Jaap Krijger had een leuk nummer in zitten. En dat ging over de lente. Nou, dat is wel duidelijk, hè? Is hij nou weg? Ja, hij is op zijn paard vertrokken. We gaan eens even naar Amerika. Jackie Blue heet dit. Van de Ozark Mountains.

0: Ja, het moet toch wel een mooie juf zijn geweest, toch? Juf Helena. Kleimans en Van Geel uit België, die hadden het erover. En ik ga afscheid nemen, moet je maar horen. Moet je maar horen.
1: Dekker Radio.
0: Ik heb dit gezelschap nog even als afscheid. Van dit uur, Dekker Radio. Shitty Dek. Oh my love. Oh nee, all my life. Yeah.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Hourion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 jaar en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en krijgt hij een enkel band. Door de explosie in een dorp in Myanmar gisteren is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn weggeblazen en veel puin is op straat beland. Door de chaos is onduidelijk hoeveel mensen zijn omgekomen. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. Maar gisteren spraken hulpverleners nog over zeker 55 doden. De ontploffing was in een dorp in het noordoosten van Myanmar, in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst. Had een van hun cliënten schriftelijk moeten wijzen op een aanpassing in het strafdossier. Bovendien heeft het echtpaar volgens het college excessief gedeclareerd. Daarom is Carrie Knoops berispt. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Dat staat in een brief die burgemeester Schouten van Rotterdam namens die veiligheidsregio's naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Autoservice Baarn.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service.
2: Autoservice Baarn.
3: Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 zes moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland
2: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Bond, Jan Berg.

En dat was een openend programma Bond voor vandaag. Deze uit 1988, de muziek van U2, Angel of Harlem, moet u voorbij komen. Welkom hier bij een nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg, draai voor u het komende uur. Blijft u erbij, draai ik de plaatjes. Het is ook deze van Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: En dat was hem, deze Teddy Swims hoorde u voorbij komen. Mr. Know-it-all, de titel van de plaat. Wij gaan terug in de tijd. Ik zie dat we gaan naar het jaar 1963 met muziek wat wij noemen altijd...
1: Oude meuk!
0: Kuyu Sakamoto. En dit is het nummer met getiteld Sakamoto. Zo heet het helemaal niet, maar de oorspronkelijke titel kunnen wij helemaal niet uitspreken.

0: Kiyo Sakamoto, de naam van de zanger 1963 Sukiyaki. Deze zanger heeft overigens niet heel erg oud mogen worden, want dit is er ook weer zo'n artiest die bij een vliegtuigongeluk om het leven is gekomen. Dat gebeurt nog wel eens eind jaren 50, begin jaren 60 van de vorige eeuw.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: En in de Bonte verzameling naar het jaar 2008 met Daniel Loos. Hier kom ik weg.

0: De muziek van Daniel Loos, terug naar het jaar 2008. Hier kom ik weer.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Aan het 2021 met de Purple Disco Machine. Met Sophie.

0: Purple Disco Machine en Sophie and the Giants uit 2021, Hypnotize.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Een nieuw werk hier zo van Susan Maranti. Uncrossing Every Star.

0: Muziek van Susan Maranti, nieuwe plaat Uncrossing Every Star.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: De jaren 90, no doubt, I'm just a girl.

0: 1997, dat dit een hit was. De band No Doubt. I'm Just a Girl, de titel van het nummer.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. Chris Norman, de zanger van de band. We hebben het over Smokey. We gaan naar 1978 met O'Carroll.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland toch helpen om Gaza te verlaten. Tot nu toe wilde Nederland alleen goedkeuring vragen aan de Israëlische autoriteiten, maar niet de reis organiseren. Het Verenigd Koninkrijk hoeft Rwanda geen miljoenen te betalen. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste geld omdat het VK afzag van een akkoord om asielzoekers die illegaal het land waren binnengekomen naar Rwanda over te brengen. Na 46 jaar wordt een Belgische seriemoordenaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion was veroordeeld tot levenslang voor 6 moorden. Nu werd hij opgenomen in een forensisch zorgcentrum en moet hij een enkelband dragen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, blijft vrijwel overal droog bij ongeveer 22 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met Jan.

Johnny Kaagman, ooit de zangeres natuurlijk van Earth and Fire. In 1984 een solo disco plaat. Hello, alright, here I am. Hier in de bonte muziekverzameling, dat zegt hem. Ook muziek dan ook 2026 hebben we denk ik. Niall Horan. We gaan even dineren met The Dinner Party.

0: Gewoon een lekker hedendaags plaatje van Niall Horan. Dit was de Dinner Party.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan terug naar 1967 met Roger Whittaker. If I Were a Rich Man. Dat is ook een Nederlandse uitvoering van Als ik toch eens rijk was.

0: Uit 1967, Roger Whittaker, If I Were a Rich Man. Ik zei het al, was ook een Nederlandstalige uitvoering van Als ik toch eens rijk was, was dan de titel. Lex Goudsmit, zong die versie. En Lex Goudsmit kennen de wat oudere Sesamstraat-kijkers nog wel als opa Lex uit Sesamstraat.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2003 met Celine Dion. Dit is One Heart.

0: Muziek van Céline Dion. Dit was One Heart. Terug naar 2003 alweer. Ja.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werkje van Joey Arnaldo. Samen met DJ Martinos. Nuestro Verano.

0: Maestro Ferrano, de muziek van Joni Arnoldo samen met DJ Martinez. Pikspinter, nieuwe muziek in de bonte muziekverzameling.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Bidi.
0: Ja, daarmee is het ook gezellig. 2011 uit een van de talentenjachten op tv, ik weet niet meer welke, is Ben Sanders en Kill for a Broken Heart.

Uit 2011 alweer deze. Ben Saunders, Kill for a Broken Heart. Ja, ga ik alvast afscheid van u nemen. Het komt zo uit met de plaatjes. We zijn wat vroeg vandaag, maar mag de pret niet drukken, zomaar dan maar zeggen. Uurlang bont op je radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedraaid. Reageer op het programma kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com staat daarvoor open. Ik wens u een hele fijne dag. En ik vertel u wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1971 met de Shangri-La's. Past, present and future. Ja, wat mag de toekomst brengen? Daar hebben we nog een nieuw werkje van Chloe Sweeney. The Bet You Made For Me. En we hebben denk ik nog tijd om die plaat uit 1970 eruit te gooien. The Les Humphrey Singers en To My Father's House. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende bond.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Met de auto naar het werk? Toch maar niet. Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeenten, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
1: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
0: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

Luisteraars, een hele goede avond. Hartelijk welkom bij Eenland 1 op deze 1 juni van het jaar 2026. En we begonnen vanavond met muziek van Harpo, Movie Star, een plaatje uit 1975. En niet zonder reden, want het is vandaag de geboortedag van Marilyn Monroe. Precies 100 jaar geleden werd ze geboren en Harpo had met Movie Star een hit over deze dame in 1975. Dan net geen nummer 1 hit in Nederland, maar wel een hele grote lekkere zomerhit 51 jaar geleden. En vanavond is vandaag dus de 100ste geboortedag van Marilyn Monroe. Er zijn veel liedjes over haar gemaakt. Misschien dat ik er straks nog eentje voor je ga uitzoeken. Maar wat hebben we in ieder geval voor je in petto in deze uitzending? Nou, straks gaan we om 7:30 een album centraal stellen wat precies 50 jaar geleden in de belangstelling stond. Dat is het album Fly Like an Eagle van Steve Miller. 50 jaar geleden was het album van de week en we gaan 3 tracks van het album draaien. En natuurlijk ook de titeltrack komt voorbij. Om 8:30 kijken we weer in een oude top 40 en die is vanavond echt heel oud. Die is van 31 mei 1969 en uit die lijst draaien wij weer 3 liedjes die we een hele tijd niet meer gehoord hebben op de radio. Dus blijf lekker luisteren als je verrast wil worden met 3 gouden ouwe uit 1969. En ik zei het al, misschien nog wel wat plaatjes over Marilyn Monroe verstopt in de uitzending. Dus blijf lekker luisteren. En we hebben natuurlijk ook lekkere hits uit 2026. We hebben lekkere hits uit de jaren 80 en jaren 90 en jaren 70. Alles komt voorbij tussen nu en 9 uur hier bij Puntjes op die bij Eenland 1. Nou, bijna 8,5 minuten over 7. Zullen we maar gelijk beginnen met zo'n plaat die van alles te maken heeft met het voetballen. Wat volgende week donderdag gaat beginnen. Shakira mag weer samen met Burna Boy. Plaat die ze gemaakt hebben heet Bye Die. En dat gaat allemaal over het voetbal. Als het allemaal mee zit, dan gaat Nederland nog ver komen ook.

Shakira samen met Burna Boy en het anthem voor het WK voetbal 2026 in Amerika. En dat begint allemaal volgende week donderdag 11 juni van dit jaar. 104 landen doen ermee. Je zou kunnen zeggen het is een...

Queen, It's a Kind of Magic. Muziek uit de hoge hoed van Freddie Mercury en de mannen uit de jaren 80. We gaan even terug naar 2013, alweer 13 jaar geleden, dat Stromae een grote hit had hier in Nederland met Papa Hoeté. Tegenwoordig treedt hij niet meer op wegens gezondheidsredenen, maar gelukkig hebben wij zijn plaatjes nog.

13 jaar geleden, nummer 1 in Nederland. Stromae en Papa Oetee. En tegenwoordig zit hij in de ziekenboeg. Hij kan niet meer optreden. Hij moet een beetje rustig aandoen. Dus we moeten voorlopig even wachten op nieuw werk van deze man uit België. Stromae en Papa Oetee. En van Stromae gaan we naar Olivia Newton-John. Had natuurlijk grote hits samen met John Travolta. En daarna moest het weer alleen doen. Dit is A Little More Love.

1979 was het jaar voor Olivia Newton-John, A Little More Love. Ik zei het al, ze had nog veel meer hits. Onder andere ook nog met Electric Light Orchestra. Xanadu was die grote hit in 1980. En deze dame die had afgelopen vrijdag een feestje. Ze zat 20 jaar in het vak en dat werd gevierd in de AVAS in Amsterdam. Ik heb het over Sanne Hans en de band Miss Montreal. En dit is de nieuwe single en die heet Schuilen.

0: You're one of my kind.
1: In excess en haar Need You Tonight uit 1987. Deze op 1 minuut over 7:30. Het is de hoogste tijd voor dit.
2: De langspeelplaat van de week.
1: De langspeelplaat van de week. Dat is een album van precies 50 jaar geleden vanavond. Uitgebracht op 15 mei 1996. Het is het 9e studioalbum van Steve Miller. En dat album heet Fly Like an Eagle. Nou, de single kennen we, die gaan we straks draaien. Maar we gaan ook nog 2 andere nummers draaien. Wild Mountain Honey komt er zo direct aan. Daarna die hele grote hit van ze, Fly Like an Eagle. En ook nog de Mercury Blues van Steve Miller. Het is tijd om een lekker blokje LP-muziek te gaan draaien. Wild Mountain Honey, dus Steve Miller Band.

50 jaar geleden lag het album voor het eerst in de winkel. Het album Fly Like an Eagle van de Steve Miller Band. En van dat album draaiden wij vanavond drie tracks natuurlijk. Fly Like an Eagle, The Mercury Blues hoorde je net. En aan het begin draaiden wij The Wild Mountain Honey. Allemaal nummers van het album Fly Like an Eagle. Dus 50 jaar geleden uitgebracht. Op precies te zijn 16 mei 1976. En dit is een hit uit 1984 van Pat Benatar. En wat voor hit? Dit is Love is a Battlefield. Yeah.

kennismaking met Agda en de Munnik in 1998. En niet of nooit geweest. En dit is de nieuwe van Nothing But Tears, Evolution.

New and Loving But Tears uit Evolution. En de laatste is van Elton John. Dat heeft natuurlijk van alles te maken met Marilyn Monroe. Vandaag 100 jaar geworden, als ze nog geleefd had.

Welkom terug bij Eemland 1, welkom terug bij Puntjes op die. Geen nieuws, is goed nieuws zeg ik toch altijd maar, toch? Ja toch? We gaan gewoon lekker verder hoor, met nog een uur lekkere muziek. Straks nog drie vergeten liedjes uit de top 40 van 31 mei 1969. Maar eerst die prachtige nieuwe van de Rolling Stones, In the Stars.

0: is 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Een man van 58 schoot een vrouw. En twee jaar geleden dood in haar woning. Vertelt deze verslaggever van Op Ontest.
1: De vermoord op de 38-jarige Parel Kramer lijkt een typisch geval van televisie. Want hij wilde een relatie met haar en zij deze man. Daarna werd ze doodgeschoten. Van de plek waar ze allebei woonden. En wij zijn van mijn jonge zoontje.
0: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het vierjarige zoontje van de vrouw en drie buurtbewoners die getuigen waren van de partij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seks.

0: met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma 1 Land 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is 1 Land 1. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Land 1.

Muziek van wel meer dan 60 jaar geleden. The Who en Substitute. En van Substitute naar de allereerste van Bluff. Ook uit 1997 alweer. Dit is Aan de Kust.

0: kust.
1: Kennismaking met Bluff in 1997 aan de kust, zo heette het. En het werd heel mooi gezongen door Pascal Jacobsen. Eerder draaiden wij al muziek in het kader van de 100ste geboortedag van Marilyn Monroe. Movie Star van Harpo. Elton John hebben we gehad. En ja, dit, alleen de titel, ja, Some Like It Hot, dat was die film uit 1959. Wordt in een aantal theaters deze week gedraaid. En de Power Station, die hadden in 1985 een hit met dezelfde titel. Heeft totaal niks met elkaar te maken, maar klinkt wel leuk. Some Like It Hot.

Power Station, Some Like It Hot. En ze brachten de tijd op ruim 2,5 minuten over 8:30. Hoogste tijd om te gaan kijken in een oude top 40. En ik heb er eentje voor me liggen hier. De Veronica top 40 van 31 mei 1969. Het is de vijfde jaargang nummer 22. En die lijst werd uitgezonden iedere zaterdag van 2 tot 4 uur via Veronica. En ik denk dat dat nog was op 192 meter. Ja, dat was via de 192 meter. Nou, uit die lijst gaan wij drie liedjes draaien die we een beetje vergeten zijn of we al een hele tijd niet meer gehoord hebben. Maar voor het zover is, neem ik eens even de nieuwe binnenkomers met je door. Op nummer 38 bijvoorbeeld komt binnen Led Zeppelin. En Good Times, Bad Times. Op 37 de Franse Jacques Dutronc met Le Responsible. En op 35 nieuw The Motions met Freedom. En de hoogste nieuwe binnenkomer van precies 31 mei 1969 komt binnen op nummer 30 met een stip. Stop the Machine van de Swinging Soul Machine. Eerste week dus op nummer 30 in de lijst. Wij gaan de nummer 24 draaien uit die lijst. Staat al 10 weken genoteerd en is daarmee een van de langst genoteerde platen in de top 40. 10 weken voor Gloria en dat is Robert Long samen met Unit Gloria. En ze staan op nummer 24, ze zakken 8 plaatsen van nummer 16. The Last 7 Days, hier zijn ze Robert Long en Unit Gloria.

The Last 7 Days van Robert Long en Unit Crolia staat op nummer 24 in de lijst van 31 mei 1969. Hoe kom ik aan al die andere maanden toch? Voordat wij zo weer een andere plaat gaan draaien uit die lijst, even de snelle stijgers met je doornemen. Van 32 naar nummer 23, Yama Yama Hey van Verrick Ginnard. De plaat die we zo gaan draaien, die vinden we op nummer 22, komt van 39. That Was Only Yesterday van Spooky Tooth. En The Champ van The Mohawks gaat van 38 naar nummer 21 in de tweede week top 40. Even kijken, wat hebben we nog meer als snelle stijgers? Oh ja, dat was een hele mooie en een hele ondeugende. Je Tem One On Please, Shane Birkin en Serge Gainsbourg gaat in de tweede week van 31 naar nummer 17. En Cupid van Johnny Ness in drie weken top 40, van 21 naar nummer 14. Vier weken top 40 voor The Fifth Dimension. Vier plekjes omhoog. Aquarius en op de andere kant Let The Sunshine In van... Uit die musical was het, geloof ik. Ja, dat ging van 17 naar nummer 13. Nou, en de andere snelle cijfers die neem ik straks met je door, want die staan in de top 10 genoteerd. We gaan naar de nummer 22. Twee weken top 40 van 39 gekomen. Dus lekker gestegen, 17 plaatsen omhoog. That Was Only Yesterday van Spooky Tooth.

De nummer 22 uit de lijst van 31 mei 1969. Spooky Tooth en That Was Only Yesterday. En voordat wij de laatste uit dit blokje van drie gaan draaien, nog even de top 10 met je doornemen. De top 10 van 31 mei 1969. Van 4 naar nummer 10 gezakt. Mary Hopkins, 8 weken top 40. Goodbye, zegt ze dan ook. Op nummer 9 van 6 gekomen. 9 weken top 40. The Fifth van Exception. En de Harlem Shuffle van Bob en Earl gaan... Die blijven staan. Ja, die blijven op 8, nummer 8 staan in de 5 weken top 40. Zomerse klanken vinden wij op nummer 7. Met een stipje. The Big Bang Boo van The Merry Men. 4 weken top 40. En van 11 gaan ze naar nummer 7. En Let the Sunshine In van Marva Hutch blijft... gaat 1 plekje omhoog van 7 naar nummer 6. 4 weken top 40. En 2 weken top 40. En dat is me even een superstip. Van 20 naar nummer 5. Oh, Happy Day. De Edwin Hawking Singers. Een lekkere zomerse meezinger op nummer 5. En Suzanne Herman van Veen. 6 weken top 40. Van 5 naar nummer 4 met een stip. De Boxer van de Simon & Garfunkel. 5 weken top 40. Blijft staan op nummer 3. Get Back. De Beatles. Blijft staan op nummer 2. 6 weken top 40. En ook nummer 1 blijft nummer 1. Desmond Dekker en The Aces. Israelites. 4 weken top 40 en dus op nummer 1 in Nederland. Maar wat gaan wij draaien? We gaan de nummer 18 draaien. Die staat 5 weken in de top 40. Zakte van 15 naar nummer 18. En is van Edwin Starr en heet 25 Miles. Nou, dat is een leuke om mee te besluiten in dit blokje van vanavond. Edwin Starr dus en 25 Miles op nummer 18.

Muziek uit de hitparade van lang geleden, uit die van 31 mei 1969. En dit was de nummer 18, 25 Miles van Edwin Starr. Volgende week even een half negen doen we dat opnieuw met drie vergeten liedjes uit een oude top 40. En dit is om even tot rust te komen. Rustige klanken van George Michael. Dit zijn de Cowboys en de Angels.

Muziek die bij dit warme weer past. Cowboys and Angels. Van George Michael. Ik heb er nog twee voor je. Waarvan één hele nieuwe. Dat is de nieuwe van Bente. En die is weer leuk en die is weer mooi. 3, 2, 1, zo heet het.

0: goed.
1: En dan komt het weer goed. De nieuwe single van Bente heet er 3, 2, 1. En wij zijn toe aan alweer de laatste voor vanavond. Volgende week weer een nieuwe Puntjes op die. Even na 7 uur op de maandagavond. En de laatste die wij voor je gaan draaien, dat is deze. Dat is deze van Diesel. En die heeft van alles met het mooie weer te maken. De Sausalito Summer Night. Dat is de laatste. Wat mij betreft veel plezier nog bij de rest van de programma's van 1 Land 1. Veel plezier met de bluesmuziek tussen 9 en 11. En ik ben er volgende week maandag weer. Even na 7. Graag tot dan.

0: Hovenkamp met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
1: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
0: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 3.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.

Stevie Ray Vaughan. En hij gaat meteen door. Crossfire. Stevie Ray Vaughan, leuk dat je luistert naar Blues & Friends. Hier op Eemland 1. Nog een keertje Stevie Ray Vaughan met zijn nummer Crossfire.

Nog een keertje Stevie Ray Vaughan van zijn allerlaatste soloalbum. Rond 1990 was dat zijn comeback album. In ieder geval zijn album waarin hij afrekende met zijn drugs- en drankverleden. Al die nummers gaan erover. Deze ook Crossfire, Stevie Ray Vaughan. Leuk dat je luistert naar de Eemland 1 weer. Blues and Friends, elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Ik ga verder met de Scott O'Neill Band en daarna met Cape Stillman. Blijf luisteren.

Gabe Stillman hoorde je hier bij Blues for Friends. Het is een hedendaagse bluesmuzikant, Gabe Stillman. En zijn stijl deed me denken aan Ainsley Lister. En dat is nu natuurlijk al een gevestigde naam. Maar ooit ook begonnen als een kind bluesartiest. Op zijn 13e begon hij al te spelen. Op zijn 20e nam hij zijn eerste album op. Een Engelse bluesartiest die best vaak optreedt in Nederland, ook in Europa. Ainsley Lister, een mooi langzaam nummer.

Ainsley Lister. Hij is nu in jaren 50. Hij begon te spelen op zijn 13e. Zijn eerste album was toen hij 20 was. Dit nummer komt van zijn album Eyes Wide Open uit 2016. En als je hem nou goed vindt, hij is best vaak in Nederland. In een café in Amersfoort bijvoorbeeld. Of natuurlijk andere plekken. En zoek hem op Ainsley Lister. En nu weer wat heel anders. Een bluesmuzikant die de stijl speelt van de jaren 30, 40. Dat is Little Pink Anderson.

0: is so mean. The way I see it, baby, help me.
1: Big Pete Pearson heet die man. Die was al een hele tijd bezig. Het is in de tijd van die cd-opnames was het dan een oudere man die vaak had opgetreden. Al een jaar of 40, 50. Maar eigenlijk had hij nog nooit een cd gemaakt. En van die cd kwam dit nummer dus bij Blues & Friends bij Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur.

Junior Wells van zijn album Better Off at the Blues, het nummer The Train 1993. Zijn muzikale partner Buddy Guy speelde ook mee op die cd en ook op dit nummer, de gitarist Buddy Guy. Maar ook nog heel veel andere, onder andere Rico McFarland. En dat is meer die funky gitaar die je hoort. Sly Williams. Ik probeerde daar wat van over op te zoeken. Dus ik probeerde al heel lang wat over op te zoeken. Maar dat is een redelijk obscuur artiest. Ik kan er eigenlijk helemaal niks over vinden. En waarschijnlijk weten ze nog niet eens zeker of dat wel de man is die dat nummer zingt. Sly Williams, zo obscuur is dat. Er zijn ooit een paar nummers van opgenomen. Onder andere het origineel van Boot Hill. Onder andere gedaan door Steve Ray Vaughan, Johnny Winter. En hier begint hij een ander nummer te zingen. I Believe in a Woman.

De Amerikaanse bluesgitarist Monty Amundsen was dat. Je hoort het bij Blues & Friends hier op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Monty Amundsen, hij kwam dus oorspronkelijk uit Amerika, maar heeft heel lang in Amsterdam gewoond. En daar nam hij ook nummers op, onder andere deze cd met een Amsterdamse band. Bijvoorbeeld de Blues Factory met Bas Flesseman, dat is ooit mijn gitaarleraar geweest. Ron Tensky, piano. Het is een heel mooi blues instrument. Ik draai het eigenlijk niet zo vaak, ik moet het vaker doen. Maar Ron Tensky, daar komt hij aan. Blijf luisteren naar Blues & Friends. Ook straks na het nieuws, nog een uur lang de blues. En dan ga ik ook Nederlandstalige blues draaien.

C.C. James was dat bij Blues and Friends. Lucy and the Red van zijn album No Turn on Red. Komt hier het The Freight Train to Ride. Een nummer over een trein, over een goederentrein. En dat is een onderwerp in heel veel bluesnummers. Oude bluesnummers in ieder geval. Want dat was een gratis tochtje naar het noorden. Dus weg van de slavernij, weg van de armoede. Op naar het avontuur, naar de hopelijk goede banen en tijden in steden van Amerika van het noorden. Verenigde Staten dus. Lucy and the Red.

De koning van de blues, mondharmonica, de king of the blues harp. Dat is Little Walter, het eerste nummer van dit tweede uur Blues and Friends op Eemland 1. Ik zeg het nog maar een keer, elke maandag kun je luisteren van 9 uur 's avonds tot 11 uur. Voor 2 uur lang de beste blues en bluesy nummers, The Friends of the Blues. Nu komt eerst Johnny Shines met You Don't Have to Go. Blijf luisteren, want daarna komt een Nederlandse band, Hollands Blauw heet dat, met een mooie versie van... een bekend nummer, het nummer Laat Me. En daarna weer een paar bluesnummers van legendes. En dan weer de Nederlandse muzikant Rick Hogendoorn. Met ook een bluesy nummer. Dus blijf luisteren naar Blues and Friends.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht.

Ja, dat is natuurlijk een nummer van Ramse Shafi, Laat Me. Gezongen door de Nederlandse band Hollands Blauw uit 2025 van hun album Zomernacht in Leiden. Blijf luisteren naar Blues & Friends hier op 1&1, want er komt nog meer Nederlandstalige blues aan. Onder andere van Dirk Hogendoorn en Rick Hogendoorn bedoel ik. En Dirk Stelder ook nog.

20 Years of B.B. King. Dat was het nieuwste nummer van Mike Finnegan. En de gitarist was Joe Bonamassa. Hier bij Blues & Friends op Eemland 1. Elke maandag kun je luisteren van 9 uur tot 11 uur naar blues. Maar ook bluesy nummers, de Blues & Friends. En een van die vrienden van de blues, dat is Rick Hogendoorn. Van zijn album Donkerblauw Hotel komt hier het nummer Roos.

De Fabulous Thunderbirds waren dat met Jimmy Vaughan. Dat is de broer van Stevie Ray Vaughan. De Fabulous Thunderbirds, Wait on Time. Mooi nummer, ook een toepasselijke titel, want het gaat heel erg technisch gezien, muzikaal gezien, om het ritme en om de om op tijd daar die akkoorden te spelen. Wait on Time, de Fabulous Thunderbirds. De Poncher Chain Shakers. Love, Peace and Chicken Grease. Het nieuwste album daarvan kreeg ik net binnen en daar ook meteen het eerste nummer van.

De Pontchartrain Shakers. Ik kan het niet helemaal goed uitspreken. Love, Peace and Chicken Crease, hun laatste album. Dat was een mooi nummer. En ook een nieuw album komt van Mike Zaito. En daarvan ga ik natuurlijk ook spelen. Dat nummer heet... Nee, het album heet Life is Hard. En het bekende nummer heeft hij zijn eigen versie van gemaakt. Dead Don't Have No Mercy.

zitten. Vergeet alles wat ik zei. Maak dat je hier wegkomt.

Denk niet meer aan mij. Dat was de Nederlandse blueszanger, vind ik. Dat zegt hij ook van zichzelf. Zei hij ook van zichzelf. Dirk Stelder. Nu weer verder met de blues uit Amerika. Van, eens even kijken, wie is dat ook alweer? Van Jesse May Hemphill. Uit het zuiden kwam ze, uit Mississippi. Uit een bepaald gedeelte daar vandaan. En daarna ga ik in één keer door met Mojo Buford. Van een live opname uit 1998.

Hij speelde het live in 1998. Mojo Buford was dat. 1998, toen was hij al een hele tijd bezig. Maar hij speelde ook mondharmonica en verschillende bands. Echt een legendarische bluesman is dat. Legendarische blues mondharmonica man. Nog zo eentje is Junior Wells. Ik draaide hem net ook al, maar dit is van zijn... volgens mij was het zijn debuutalbum, 1966 zo ongeveer. The Hoodoo Man Blues, Snatch It Back and Hold It.

0: Oh, daar stopte hij opeens mee. Nou, ik ga maar meteen weer verder met het laatste liedje van dit uur. Deze twee uur blues. En dat is een nummer van Santana. De eindtune. Daar komt u aan. Blijf luisteren. Elke maandag is Blues & Friends hier te horen op Eemland 1. Elke maandag van 9 uur 's avonds tot 11 uur. En nou ja, het is blues, hè, dus er gaan wel eens dingetjes fout, maar ook heel goed. Maar twee uur lang de blues en hele mooie muziek. Dus blijf luisteren op www.eemland1.nl. Van 9 uur tot 11 uur, elke maandag live. En tot volgende week. Leuk dat je luisterde.
1: Fletcher, and you've been listening to Blues & Friends. Check it out every week.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Autoservice Baarn.
3: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat hij er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: vakantieplannen. Ze wilt maar bel, ja deze gaat echt niet naar Alicante. Ze houdt van rappers, houdt van dealers, houdt van ballymannen. Ik hou van stekken, nou van brieven, nou van money pakken. Ik zit in haar alsof ik een speld was. Doe niet raar schat, ik dacht dat ik je held was. Is mooi zijn illegaal, krijg je sowieso.
1: Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.